0: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer, bij Teugen. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog één keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. In de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degenen die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pistlink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saoedi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten buien, het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. De buis lag bij Teugen. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het zevende in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. Ze controleerden de bus nadat ze in de loods spullen hadden gevonden die gebruikt worden bij de fabricage van drugs. Zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
1: Meer music. Armin van Buuren en Sasha. Everlast.

0: FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
2: Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pislink over de branden langs de snelweg gisteren en er laat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran laat weten dat het niet zijn beslissing was. Het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Dankjewel Michiel. Wat files betreft is er niks te melden, meldt Flitsmeister. Dus dat is goed nieuws.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Marijn Oosterveen.
3: En misschien draai ik zo meteen wel een van jouw favorieten. Wat dacht je van Stereo Love, Edward Mea, zo meteen We Found Love van Rihanna en Calvin Harris. Na Adela, dit is Ain't in LA. Een hele goede morgen.

0: We found love in a hopeless place. Ik denk dat dat de Aldi is of zo.
1: Marijn Oosterveen.
0: Of de Action, dat is ook zo'n plek waar je niet verwacht je toekomstige liefde tegen te komen. Goedemorgen, 8 minuten over 6, woensdagochtend. Het is 8 minuten over 6, het is 16 september 2026. Ik hoop dat je goed gaat, beter dan ik. Ik ga niet zo goed, ik ben gisteren slachtoffer geworden van diefstal. Een van mijn buren vermoedelijk heeft mijn Amazon-pakketje gestolen. En ik hoop dat die buur blij is met mijn Xanad case voor Samsung Portable, SSD, T7, T7 Shield, T7 Touch, T7 Hard Drive, Protective Case with Storage for Cables, Water Repellent Case, SSD Black 3. Zo. Pakketje is bezorgd. De bezorger heeft een foto gemaakt van de voordeur. Ik was niet thuis. Ik kwam later die avond thuis. Het pakketje is er niet. Het ligt er niet meer. Het is verdwenen. En er komen wel vaker buren in de lucht over dat er een pakketje niet is aangekomen, wel bezorgd zou zijn. En een van mijn buren zal ongetwijfeld gehoopt hebben dat er iets waardevols in zit. Misschien AirPods of zo. Het zat in een kleine doosje. Eindstand is toch 15 euro, dus maakt er niet heel veel uit. Maar ik houd Marktplaats wel goed in de gaten nu. Ik wil er wel achterkomen wie mijn pakketje gejat heeft. Want dit is in korte tijd het derde pakketje dat uit de gang gejat wordt bij ons. En ja, het derde pakketje, daar hoor ik Peter R. de Vries al in mijn achterhoofd.
2: Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht.
0: Nou, zeg dan. Een hele goedemorgen, Slam. Vanochtend in het binnenland af en toe wat zon. Aan de kust buien die langzaam naar het oosten trekken en maximaal 19 graden.

0: ik voor jouw stemlijstje. Slam.nl. Stem Your Love van Edward Mea. Ik zie dat die Dance 1000 eraan komt. Dus stemmen doe je via Slam.nl. Maak kans op 2 ADE Pro Pas. Dat is een superprijs. Dan mag je naar elk feestje op het Amsterdam Dance Event in. Maak kans als je gestemd hebt. Vanaf 3 tracks maak je kans. Slam.nl. Stem op de Slam Dance 1000. Die 27 september terugkeert. Op Slam. Gisterenochtend reden de treinen slecht. En dat had met seinstoringen te maken was eerst. Maar later werd bekend dat dat kwam door sabotage. In het oosten en midden van Nederland zijn op tientallen plekken buizen, kabels en andere spullen op of aan het spoor gevonden. Waardoor de wissels niet werkten of de seinen niet werkten, de seinen op rood stonden. En gisteravond werd op sommige plekken opnieuw materiaal neergelegd en later ook gevonden. Robiette die noemde de sabotage ontwrichtend en levensgevaarlijk. Er hadden zeker wat gewonden of doden kunnen vallen. Of het om terrorisme gaat, is niet duidelijk. De politie heeft een groot onderzoek gestart. Camerabeelden worden veiliggesteld. Plekken worden als plaatsdelict aangemeld en er wordt onderzoek gedaan. Er is op dit moment nog niemand aangehouden. Naar verluidt helpt ook de AIVD, de Nederlandse Geheime Dienst, mee om te onderzoeken wie er achter deze spoorsabotage zit en wat het motief is. De politie en ProRail houden dan ook de komende tijd extra toezicht rond het spoor. Ze roepen ook op, zie je verdachte mensen of voertuigen bij het spoor, dan is het verzoek bel meteen 112. Wie zit erachter? Ik heb er zelf ook even goed over nagedacht. Wie zit erachter die sabotage op het spoor? En ik dacht eerst, dit zal wel weer een actie zijn van Rusland. Weet je, ik heb al een tijdje geen drones gehoord. Rusland heeft het spoor gesaboteerd, dacht ik. Maar Rusland gaat niet opnieuw dezelfde dag saboteren nadat ze succesvol gesaboteerd hebben. Ik vind dat een te riskante move voor Rusland. Ik zie Rusland dat niet doen. Ze hebben een succesje behaald, dan gaan ze naar een ander land toe, dan gaan ze dat daar een keer doen. Maar ze gaan niet een hele dag lang saboteren. Ze saboteren, er zit veel risico aan. Ik dacht, dat is niet Rusland. Het kan niet Rusland zijn. Gerucht gaat nu dat de boeren erachter zitten, maar dat is ook wel grappig. De landbouworganisatie, Tuinbouwvereniging Nederland, die zegt de boeren zitten er niet achter, voor zover wij weten. Farmers Defence Force kan niet uitsluiten dat boeren erachter zitten. Maar ze weten het ook niet zeker. Ze eisen de actie dus ook niet op. En ik denk wel dat dat essentieel is van een goede protestactie. Als je gaat protesteren, dat je de actie opeist. Want waarom doe je het anders? Ik weet het niet. Ik vraag me echt af, wie doet dit? Het had gevaarlijk kunnen zijn. Het had heel verkeerd kunnen aflopen met doden tot gevolg. Als er wel een trein over een wissel was gereden of ontspoord was. Dus ik hoop dat de politie snel de dader vindt wat betreft de sabotage op het spoor. Ik zat te denken, zou het dan misschien toch die Baron en Bassie en Adriaan zijn?
1: Slam.
0: De allergrootste deze week van John Summit en Absolutely. Hij heet I Don't Believe It. En je hoort hem nu bij Slam.

0: Cyrus, een hele goede morgen. Vrolijke woensdagochtend. Slam Bush Alive. Zometeen ga je het horen. Hotels hebben tegenwoordig vaak geen deur meer voor de badkamer. Of de douche staat ergens midden in de badkamer. Of de wc zit ergens midden in de hotelkamer gewoon. Er schijnt dus een hele goede reden voor te zijn. En wat de reden is dat hotels tegenwoordig geen badkamerdeur meer hebben. Of dat de douche gewoon ergens midden in de hotelkamer staat. Dat hoor je zometeen. En ook Hugh Gell komt eraan met de Move into the Sun. Als je blijft luisteren naar Slam.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat de dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: 2 minuten over 6:30. Een hele goede morgen. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon. Aan de kust buien. Die trekken langzaam richting het oosten. Het wordt vandaag frisser dan gisteren. Met 17 tot 19 graden is het kouder. Dan de wegen af met flitsmars. Die meldt een kilometer of 50 aan vertragingen. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen. 10 minuten, 5 kilometer file. Diezelfde A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Kerkdriel. 10 minuten, 3 kilometer file. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Rijndijk zorgt een auto met pech voor oponthoud. Een half uur vertraging. Er staat er 12 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Een kwartier, 2 kilometer. En op de A50 zorgt een auto met pech voor oponthoud. Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg. Een kwartiervertraging, er staat daar 4 kilometer file. Elders kun je een vertraging tegenkomen, maar die is op dit moment nog korter dan 10 minuten. Het laatste nieuws, Michiel Fraassen Storm. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: Hey.
21: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Op tientallen plekken lagen gisteren buizen op het spoor. Verkeersminister Karremans is pislink op de boeren die gisteren langs allerlei snelwegen hooibalen in brand staken uit protest tegen het stikstofbeleid. Hij gaat aangifte doen, zei hij in de talkshow Pauw en de Wit. En Dean Sanders heeft bevestigd dat zijn broer Ben is overleden. In een plas bij Arnhem werd gisteren een lichaam gevonden. Blijkt te gaan om Ben Sanders, die 15 jaar geleden als eerste The Voice won. Hij werd 43. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Dankjewel Michiel, tot zo meteen. Je herkent het waarschijnlijk wel. Je hebt een hotelkamer geboekt. En het kutste is dan als je dat geboekt hebt en je gaat met vrienden weg of zo. En de douche staat ergens midden in de kamer of de wc heeft geen deur. Waarom?
22: Marijn Oosterveen.
20: Daar schijnt dus echt een goede reden voor te zijn. Want de reden is, je hoort hem zo meteen naar muziek.

Drake One Dance Slam in de vroege ochtend. Ik heb het dik jaar geleden gehad. Toen ik met vrienden naar Parijs ging. En dat je dan op de hotelkamer aankomt. En dat je dan erachter komt dat de douche ergens in de hoek van de kamer staat. Maar gewoon als losstaande douchecabine. Zonder deur. De wc staat wel weggewerkt. Maar je ziet het steeds vaker. Je hoort het steeds vaker ook online. Ik zie het steeds vaker voorbij komen. Veel hotelkamers hebben tegenwoordig geen badkamerdeur meer. Of geen... überhaupt geen badkamer. Dan staat de douche inderdaad gewoon midden in een hotelkamer. Of inderdaad de wc gewoon ergens midden achter een muurtje. Waarom hebben hotelkamers tegenwoordig geen wc-deur meer? Nou, dat is, zegt een psycholoog, omdat hotels vooral willen dat de kamer bij binnenkomst groot en luxe aanvoelt. En hoe maak je een kamer nou zo groot mogelijk door alle extra muren en deuren weg te halen? Zonder deur loopt de badkamer meer over in de slaapkamer en zou je meer ruimte en zichtlijnen zien. Dat eerste moment is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de eerste indruk van een hotelkamer eigenlijk al een soort gevoel neerzet voor de rest van de vakantie. Dus als je bij binnenkomt meteen denkt, wauw, wat een mooie grote kamer, dan beïnvloedt dat hoe je de rest van je verblijf ervaart. En dat kan dus betekenen dat de douche dus ergens midden in die hotelkamer staat, of die wc ergens achter misschien achter een klein schotje zit, maar niet is afgedekt. Een wc-deur levert daar gewoon weinig aan bij, aan dat eerste indrukken effect. Niemand komt een hotelkamer binnen en denkt, lekker, een mooie goede deur voor de wc. Maar ik tegenwoordig wel trouwens, dus dat klopt ook weer niet helemaal. Die deur wordt dus eigenlijk opgeofferd voor het ruimtelijk en luxe gevoel. Want zo'n hotelkamer is niet ingericht voor praktisch, maar meer gewoon voor de luxe uitstraling. En zodoende wordt de deur tegenwoordig vaak... weggehaald uit badkamers. Of überhaupt dus muurtjes. Er wordt de douche dus ergens midden in een hotelkamer neergezet. En ik ben daarop tegen. Er is ook een website waar je kan checken of het hotel wat jij geboekt heeft een deur heeft wat betreft de badkamer. Bringbackdoors.com kun je het checken. Wij kijken er ook op. Ik bedoel, ik ga met mijn vriendin op vakantie. En ik wil ook gewoon ik wil dan gewoon een badkamerdeur. Kijk, het is niet dat ik in de badkamer geheime dingen doe. Maar het is meer als zij de nummer 2 gaat doen. Voor mijn gevoel, vrouwen die nummer 2 doen, dat is nog steeds bloemen, rozen, dat ruikt naar parfum. Ik wil niet uit die illusie getrokken worden. En zodoende wil ik gewoon dat de badkamer in een hotelkamer een deur heeft. Zodat ik dat niet hoef te zien. Ik merk dat ik afdwaal. Goed, zometeen een vooruitblik op die Slam Dance 1000 die vanaf 27 september van start gaat. 3 tips voor jouw stemlijstje. Ik draai muziek van Two Borders on the Fourth Floor. Wat mij betreft ook een absolute... Wat absolute tip voor jouw stemlijstje. Naar muziek van Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

0: Voor de tip voor jouw stemlijstje voor de Slam Dance 1000, slam.nl. Stem op Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams.
1: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou, de Slam Dance 1000.
0: 27 september gaat die Slam Dance 1000 van start. Dan ben ik nog op vakantie. Anouk en ik vertrekken beide morgen naar Italië toe. Nee, niet morgen, was maar zo'n feest. Vrijdag vertrekken we naar Italië toe. Dus ik heb nog 2 dagen, 2 momenten om jou wat tips te geven, wat inspiratie voor je stemlijstje voor de Slam Dance 1000. Want er kan gestemd worden tot en met volgende week. Want hij gaat op zondag 27 september gaat die Slam Dance 1000 van start. Dan gaat hij lopen, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Slam.nl, stem op jouw favoriete dance tracks. Stem bijvoorbeeld op de nummer 799 van vorig jaar. Dat was Scura.
2: 799.
0: We'll be friends. Had wat mij betreft wel wat hoger in de lijst gemogen vorig jaar. Ja, als in dus wat betere positie. Op 250 of misschien wel 200, misschien wel 150. Het is toch een lekker nummertje. Stem erop. Friends van Scooter, slam.nl.
2: 756.
0: Kevin de Vries, Maupie, dit is zo'n lekker nummertje. Metro. Vorig jaar op nummer 756. Wat mij betreft ook wel wat hoger in die lijst gemogen. Dus stem erop. Bijvoorbeeld deze. Metro, Kevin de Vries, Mau P.
2: 629.

Nou, overweeg hem voor je stemlijstje voor de Slam Dance 1000 Miracle Maker van Dom Dolla en Clementine Douglas. Morgen heb ik nog 3 tips en dan is het wat mijn tips betreft gedaan. Jouw stemlijstje is welkom. Slam.nl. Je maakt ook nog kans op ADE Pro Passes. Daarmee kun je naar elk feestje op het Amsterdam Dance Event toe. Dus stemmen doe je via slam.nl. Even kijken, er staat iemand voor de deur. Nou, dat meen je niet. Gewoon nog een tip voor jouw stemlijstje voor die Slam Dance 1000.

Ik weet dat het op de officiële lyricspagina wat anders staat, maar ik hoor echt aan het begin van deze track Work in the Lidl. Maupi blijkbaar ooit als vakvuller in de Lidl gewerkt. Je hoort het allereerst bij Slam. Just a Little Bit More hoorde je bij Slam van Maupi. Ook een goede tip voor je stemlijstje voor de Slam Dance 1000. Het wordt echt moeilijk kiezen, want je mag maximaal 10 tracks doorgeven volgens mij. Dus dat is lastig. Slam.nl, daar kun je stemmen voor de Slam Dance 1000. Ik hoorde hem al gaan, de koffiebonenmachine die hier op de gang staat. Dat betekent dat Anouk Hendricks in het pand is, want die zet altijd rond deze tijd een dubbele espresso middels die koffiemachine. Dus hij komt er zo meteen aan. Als je een goeiemorgen stuurt, maak je kans op exclusieve Slam goodies. Dus nu goeiemorgen sturen is kans maken op exclusieve Slam prijzen. En iedereen die goeiemorgen stuurt, krijgt een handgeschreven appje terug van Anouk of Marijn van de Slam Ochtendshow. Dus geen stagiair die dat typt. Nee, het zijn echt Anouk en Marijn zelf. Dus goeiemorgen sturen is kans maken op superprijzen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei hij nou €200?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: Focus op wat je niet scherp hebt.

0: Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70%

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn erop gepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Te reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Dan de weg op flitsers. Nee, die gaan we niet doen, want het zijn er niet zoveel. Files A1, Stroenhoevelaken, 11 minuten. A2, Kerkdriel, Zaltbommel, 12 minuten. A4, Prins Klausplein, Zoetewoudendorp. Dat is 17 minuten en 9 kilometer. Oeh, er staat nog wel een flinke file die er even bij komt. Op de A50, Hoenderlo, Waterberg. Een auto met pech, 9 kilometer, nu 26 minuten file. Bijna zover, een nieuwe Slam ochtendshow. En jouw kans op Slam merchandise. Heb jij de buckethead al? De fanny pack? Nee? Heb je ook nog niet de house en de pauze kousen? Je moet ze alle drie compleet hebben, de hele collectie toch? App even een goede morgen, dan weten we dat je er zin in hebt en leuk bent om erbij te halen. En dan mag je een prijs uitzoeken uit die gigantische...

0: horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet.
1: Gaat hard.
0: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Hallo, Odido.

0: Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Anou en Marijn.
4: Ja! En dan nu. Poëzie!
5: Zoiets ja. De Slam Ochtendshow uit je speakers. En jij mag het zeggen. Welke Slamprijs wil je hebben? WhatsApp ons even een goeiemorgen. En kom uitzoeken.
6: Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.

0: Clem Ochtend Show, als we zo compleet zijn. Het is de ene laatste show voor mijn bruiloft.
1: Ja.
0: Voor mijn huwelijksreis en alles wat eraan zit te komen. Morgen is dus mijn vrijgezellenfeest.
1: Jouw vrijgezellenfeest, ja.
0: Maar ja, ik heb er alleen gehad en die voel ik nog.
1: Ja.
0: Ik ben toen ontvoerd naar Dublin door vrienden. Maar we gaan morgen toch geen Guinness drinken hier in de ochtend, jongens. Alsjeblieft.
1: Nee, dat kan. Ja,
0: gaan we alcohol drinken?
1: Je weet het niet.
0: Oh, dan kom ik zeker. Leuk, dus morgen hier in de studio een vrijgezellenparty.
1: Morgen hier in de studio een vrijgezellenfeest.
0: Maar moet ik niks meenemen, voorbereiden?
1: Nee.
0: Schone onderbroek?
1: Zou ik doen.
0: Oké.
1: Maar verder niet.
0: Dat is het. Dat is alles wat jij mij meegeeft.
1: Ik ga er gewoon, qua inhoud, qua invulling ga ik niet vertellen wat we gaan doen.
0: Oké.
1: Dus.
0: Daar laten we het bij.
1: Ja.
0: Nou, prima. Wat was jij nou gisteren doen? Want ik kreeg een foto van jouw vriendin. Ik dacht eventjes, en dat is geen grap. Ik krijg een foto van Marijn doorgestuurd. Waarop ik jou zie met een koffiemok.
1: Ja.
0: Met daarop Hilversum.
1: Ja.
0: En het gemeentehuis waar ik getrouwd ben. Op die mok. En ze zegt, wij zijn er klaar voor hoor. Want voor de duidelijkheid, jouw vriendin, jij, komen naar de bruiloft toe.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, jullie zitten gisteren in dat gemeentehuis. Ik denk, het zou toch niet
1: dat wij ook getrouwd,
0: dat jullie gewoon even binnengewandeld zijn.
1: Donderdagavond naar binnen gelopen zijn.
0: Jullie zaten lichtbranden. Nou.
1: Laten we maar doen.
0: Kunnen wij dat ook krijgen?
1: We hebben ook niks met de gemeente Hilversum. Nee, het was gewoon een mok van Starbucks. Je hebt dat van die mokken van die plekken.
0: Van die lelijke mokken, met zo'n sepia-printje.
1: Ja, en de mok van Hilversum staat het gemeentehuis van Hilversum op. En
0: ja, dat wist ik niet.
1: Nee, dat wist ik ook niet. Maar zij dacht, oh, dat is leuk, dan sturen we dat naar Anul toe.
0: Want op de foto. Het leek sprekend alsof jullie in die kamer zaten.
1: Ja.
0: Maar je bent niet getrouwd.
1: We zijn niet getrouwd, nee.
0: Ik zag je er wel weer voor aan. Jij moet altijd alles hebben wat ik ook heb.
1: Dat is,
0: ben ik één dag getrouwd, dan moet jij dat ook weer hebben. Dan heb ik een nieuwe iPhone. Dan zie ik me alweer dat jij me aan het bestellen bent. Dus, het is altijd...
1: Nee, het gaat echt nergens over. Het is niet waar.
0: Je bent eigenlijk een soort broertje. En je bent een soort onkruid. Je groeit elke keer weer terug, man.
1: Oh, niet waar.
0: Onze nieuwe salaris-sultan, koning Willem-Alexander. Volgens de miljoenennota krijgt de koning volgend jaar 1,2 miljoen euro salaris. Zo'n 34.000 meer dan dit jaar. Nou, goed geregeld hoor, Willy. Heb je nog een boodschap voor ons, het gewone schapenvolk?
2: Lekker genieten. Groetjes, Willem-Alexander.
0: Wijze woorden van de koning.
1: Amen.
0: Daar kan ik me wel in vinden. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor.
3: Zeg het maar. Yo, ik ben Michael. Ik weet niet wat ik nog verder moet zeggen.
1: Less is more.
0: Zo is het, Michael. Minimalistisch houden mensen van.
3: Ja, zo is dat.
0: Wat doe je zo vroeg wakker, jongen?
1: Ja,
3: ja, altijd.
0: Dat weet ik niet.
3: Het werk, gewoon het werkleven.
1: Oh.
3: Dus onderweg naar werk. En ik dacht, na 15 jaar slim luisteren, ik ga toch een keer goedemorgen sturen.
0: Oh, ja, 15 jaar? Waarom heb je 15 jaar gewacht?
3: Ja, gewoon. Ik dacht, het is niet aan mij besteed. Ik zal toch vast nooit in de uitzending komen. Ja, of,
0: jawel, man!
3: Nee, fantastisch.
1: Maar kan je vertellen, en dat gebeurt nergens anders, maar eigenlijk alle inhoudelijke reacties die op de show worden gestuurd en alle goeiemorgens die we binnenkrijgen, die beantwoord ik eigenlijk misschien wel niet direct. Er zit soms een vertraging op, het kan soms een uur duren, het kan soms 24 uur duren. Maar eigenlijk iedereen krijgt wel een reactie bij onze show. Dus als er nu meer mensen luisteren die zeggen van, goh, ik luister heel lang, het is niet aan mij besteed. Ik snap ook dat je denkt van, hey, het is voor gekkies, weet je, die appen met radiostations. En 9 van de 10 keer zijn het ook gekkies die ons appen. He, ik noem een... Ik noem een Jolanda. Ik noem een... die kan ik gewoon mijn naam noemen. Ties, weet wie je bent. Maar we reageren wel.
0: Met het handje schrijven wij die berichten. Wij zijn eigenlijk de grootste familie van Nederland, zou ik willen zeggen. En jij hoort daarbij, Michael. Daarom mag jij ook wat uitzoeken uit onze prijzenkast. Wil jij de Buckethead, de House in de Pauzekousen of de Slam Fanny Pack?
3: Doe maar de kousen.
0: Stuur maar die naar jou op, jongen. Wensen we jou een heerlijke woensdag.
3: Dankjewel. Yes, hetzelfde.

0: getal onder de 1000.
1: Ik ben Marco en het nummer is 850.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 107
0: euro.
1: Oké, bedankt.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Temper City en Ian Asher.

0: Dus wat een gebeuk op de vroege morgen.
1: Nou, daarvoor luister je Slam, zou ik zeggen. De Mixmarathon Track of the Week. Somebody That I Used to Know. Maar dan in de Artbat en Guetta remix.
2: Ja.
1: Dit is de ochtendshow. Het is 7:55. Anul op je bijrijdersstoel. Marijn Magazijn.
2: En... Nou, en mij is ten oren gekomen dat jouw ouders deze hele show luisteren. Want zij onderweg zijn naar Italië.
1: Ja.
2: Dus jouw vader en moeder luisteren deze hele show. Dus ik wil vast even aankondigen. We gaan het vandaag dus niet over seks hebben.
1: Een keertje niet, oké. Okay.
2: Nee, wat moet wel netjes blijven. We gaan het niet hebben over het feit dat jij toch regelmatig sigaretten rookt.
1: Hey.
2: Eigenlijk elke avond een jonko opsteekt.
1: Hey, wat ben je nou aan het doen?
2: Regelmatig spijbelt ook.
1: Mam, ik weet het. Hij
2: gaan loopt, het niet over hebben.
1: Hij loopt echt te lullen, jongens. Jullie weten hoe, ik weet hoe jullie denken over roken en zo. Dat doe ik niet. Blijf luisteren.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Jennifer Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
2: Nu, bij Spar in de buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus, even opstarten, even sparren.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
20: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
24: Waza. Goedemorgen, Slim. Het is 8:02. Deze ochtend vooral in het binnenland zonnig. Aan de kust buien. Die trekken langzaam over naar het oosten, richting Duitsland. Nou, ze mogen ze hebben. Het wordt vandaag wel een stuk frisser dan gisteren. 17 tot 19 graden. Dankjewel, weer online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister met de grote files. Gespot op de A1, Stroe-en-Hoevelaken, 21 minuten, 8 kilometer. A4, Prins Klausplein, Zoetewoudendorp, kwartiertje, 11 kilometer. En op de A12, Harmelen, Nieuwegein, 10 minuten. Ook nog 10 minuten op de A15, Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht, de weg is dicht. En op de A15, een kwartiertje bij Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. A50 meldt een half uur file, dat is echt een flinke. Hoenderloos-Schaarsbergen, 4 kilometer daar. Dan het laatste nieuws nog eventjes. ANP. Michiel met de headlines in een half minuutje.
25: Goedemorgen.
24: Hallo jongen.
25: Een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Nog een buis gisteravond op het spoor. Dit keer bij Teugen tussen Apeldoorn en Deventer. Treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren buizen gevonden. En 3 doden bij een crash van een NBC News helikopter in Los Angeles. Die deed verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. De burgemeester is diep geraakt door de crash. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
24: Ja, ik wil me graag eventjes richten tot de mannen.
26: Mannen!
24: Zou je ze hebben. Vanaf vandaag is er misschien een reden om heel trots te zijn op je eigen gezicht. Van welk soort gezicht worden vrouwen tegenwoordig helemaal wild? Dat is uitgezocht.
27: Arnold en Marijn.
24: En het antwoord zometeen hier bij je vrienden uit de ochtend. Met ook Nelly, Ride With Me. En dit is Another Talk To You. Hello. Slam.

0: leuk dat ik weer met je mee mag rijden. Goedemorgen, Anul op je bijrijderstoel en Ride With Me van Nelly.
1: Hey Anul, maestro.
0: Yes, en Marijn is er ook, hè? Ah jongens, hey.
2: Dit is echt flauw. Ik denk als wij de luisteraars nu een survey voorzetten, wie zou je het liefst uit het programma zien verdwijnen, Anul of Marijn, dat iedereen voor Anul zou gaan.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Ik was hartstikke moe deze ochtend, ik heb helemaal geen zin in dat gouden hoer.
0: Oké, rustig aan, hé.
2: Ik word heel veel dingen triggeren mij.
0: Ik heb je nodig, hè. Rustig. Hè? Ik ben de bal gehakt, jij bent de jus. Ik heb je hart nodig. Het smaakt beter met jou erbij.
2: Ik zet mijzelf nu heel slecht voor je ouders. Maar van Anul. Anul haalt nou eenmaal soms gewoon echt het bloed onder mijn nagels vandaan.
0: Dit is voor het eerst dat mijn ouders de hele show luisteren. Die zijn onderweg naar vakantie, ja. Dus een beetje ons best doen, kom op.
2: Ik doe altijd mijn best.
0: Oké.
2: Onderzoek.
0: Ik richt me eventjes tot de mannen van Nederland. Ja, dat is weer heel charmant allemaal. Er is uitgezocht wat voor soort gezicht de vrouwen nou mooi vinden.
2: Ja, mannen met een relatief breed gezicht worden door anderen vaak gezien als goede beschermers van hun kinderen, blijkt uit onderzoek. En zodoende hebben vrouwen daar een lichte voorkeur voor. Onderzoekers van de University of Arkansas lieten ruim 100 mensen 20...
0: Arkansas,
2: ook goed. Liet er ruim 100 mensen 20 neutrale mannengezichten beoordelen. En mannen met een breed gezicht scoorden gemiddeld 4,2... van de 7 op bescherming tegenover 3,8 bij mannen met een smaller gezicht. Dus een significant verschil. Mannen met een breder gezicht, ja, die worden dus beter gezien als sterker, agressiever en zodanig betere beschermers van de kinderen. En daarom zijn mannen met een breder gezicht aantrekkelijk. Uit ander onderzoek blijkt dan weer, dit is ook wel interessant. Het was een tijdje in, de dadbod. Wat een beetje een... Hoe omschrijf ik het, de dadbod, zonder eigenlijk alle luisteraars van Slam op dit moment te beledigen? Want ik denk dat er een hoop mensen, inclusief ik eigenlijk ook wel, luisteren die dat hebben.
0: Een dadbod?
2: Dat is, ik zie het even als een soort zachte, maar toch volle bouw.
0: Oh, gewoon een beetje fluffy.
2: Beetje...
0: Je kan erin knijpen. Als je er een tik op geeft, dan wobbelt het zo nog een beetje. Is dat het?
2: Ja, misschien iets minder. Net één stapje daaronder.
0: Oké, gewoon een beetje papa buikje.
2: Het klassieke dadbod. Dat blijkt minder populair te worden, lijkt uit onderzoek.
0: Nee, dat meen ik.
2: Ja, we gaan toe naar de slankere atletische bouw. Dat heeft tegenwoordig toch echt de voorkeur. Lijkt, zeggen onderzoekers. Bij een dadbod moet je het ook... Trouwens, ik heb acteurs die dat hebben. Ik zat ondertussen even te googlen op Seth Rogen. En Vince Vaughn, die hebben een dadbod.
0: Hartstikke populaire acteurs, toch?
2: Heel populair, maar het lichaam blijkt dus toch iets minder sexy te worden tegenwoordig. Mm. Ook is duidelijk dat vrouwen tegenwoordig ook niet voor het extreem gespierde type gaan. Het moet er echt een beetje tussenin zitten. Het slanke atletische mag het wel hebben, maar het moet ook geen dadbod meer zijn. En het liefst gewoon een breed gezicht. Dat komt ook omdat... acteurs, of gewoon bekende mannen als Chris Hemsworth en David Beckham, die hebben een wat breder gezicht. En daardoor vinden vrouwen dat soort gezichten gewoon aantrekkelijk.
0: Ja, bij een breed gezicht denk ik gewoon een beetje aan zo'n Peter Griffin of zo. Gewoon zo'n hele, ja, een beetje uitgerekt dik hoofd. Maar nee, het kan dus ook gewoon Chris Hemsworth zijn, zeg jij. Dat is ook een breed gezicht.
2: Ja, dat is ook... Ja.
0: Maar dat is een man die hangt
2: in de... The Reacher. Jij, hoe heet die? The Reacher.
0: The Reacher?
2: Ja.
0: Dat is zo'n serie die jij alleen gezien hebt, volgens mij.
2: Dat is gewoon niet waar.
0: Oh, The Reacher. Ja, dat is ook zo'n verdomd brede gast, toch?
2: Ja.
0: Daar word er bang van, man. Dat is Nick Santora. Nee, oh, nee.
2: Dat is dus het hele idee van...
0: Alan Ridgeston, ja.
2: Het brede gezicht. Dat je gewoon agressief en sterk lijkt. Zonder dat je daar de...
0: Welke Nederlandse acteur heeft dan een breed gezicht? Dat we het even iets behapbaarder maken. Dat iedereen meteen een idee heeft. Ludo uit GTST? Nee, een beetje een spitsmannetje.
2: Moet ik even googlen, want ik kijk eigenlijk nooit...
0: Een Nederlandse acteur met een breed gezicht. Dat we het allemaal...
2: Er staat nu ook weer een nieuwe Nederlandse serie op Netflix... die mijn vriendin heel graag wil kijken. Maar ik weiger gewoon, omdat ik gewoon niet van Nederlandse series hou. Thijs Reumer.
0: Heeft Thijs Reumer, ga je die nou aanraden? Want die heeft een mooi breed gezicht. Die beschermt je kinderen. Nou, als die iemand niet beschermt, dan zijn het de kinderen, geloof ik. Oh, nou, het liedje is bijna klaar. Zo.

Op Pukkelpop afgelopen zomer, waar alle mensen in het publiek gingen crowdsurfen. Maar dan zoals Sarah Larsson in de videoclip. Zij wordt dan door wat danseressen omhoog gehouden als een soort, ja, dolfijn. Zij kunnen zeggen, ze doet haar been zo'n beetje naar achteren omhoog als een staart. En dan ligt ze er een beetje bij als een dolfijn of een zeemermin. En alle mensen in het publiek gingen dat nadoen en Sarah die hield het niet meer.

0: wat niks meer. Nee. Dan kan je Midnight Sun beter op slam horen, ja.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Het is een paar minuten voor acht. Dit is de ochtendshow en zo dadelijk ga je het horen hier. Er komt een geweldig groot iets naar de Johan Cruijff Arena. Groter dan Roxy Dekker, dat beloof ik je. Volgend jaar, wat staat er te gebeuren? Het is ook niet Oasis, echt nog veel, veel groter. Blijf luisteren naar de ochtendshow en ook deze drie in onze line-up. Slam, coming up.

Flexport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Van school.

0: trip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en... vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou.

0: Ben jij dit? Ga naar werkenbijequins.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teugen. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Dank je. Dan nog even naar de weg toe. A1, Stroe en Hoevelaak, 1/2 uur, 8 kilometer. En op de A4, Prins Klausplein, Zoeterwoudendorp, 12 minuten. A12, Nieuwebrug en Harmelen, 1/4. En op de A16, Ridderkerk Noord en Feyenoord, 10 minuten. A16, Klaverpolder, Schavendeel, 21 minuten, 8 kilometer. En op de A50, Paalgraven, Ravenstein, 10 minuten. A58, de Baarsemoergestel, 12 minuten. En op de A58, bij de Stok en Heerlen, 1/2 uur door een ongeluk. Je zo kan het ook. Ook zonder nieuwshelikopter kunnen we verslag doen van de weg. Stukken veiliger als ik het allemaal zo hoor. De Slam Ochtendshow, binnen een paar beats ben je terug met Bruno en de Bauza. In de ochtend.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
10: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
7: Ja, doen!
5: Anul en Marijn.
7: Als je stemt, maak je ook kans op 2 ADE Pro Passes. Daarmee mag je naar elk feestje wat je hartje maar begeert tijdens het Amsterdam Dance Event. Dus go, go, go! Slam.nl. 3 over 8.
12: Yo, good morning.
13: We're the Bauza.
14: And you're listening to The Morning Show with Anul and Marijn.
5: Slam, the Slam Ochtendshow.

0: wat een bom. Zet en Clarity om 8:10. Bij Slim inderdaad, in de ochtendshow met de meeste muziek. En mijn naam is Anul, op uw bijrijderstoel.
1: De Slim ochtendshow.
0: Update. Ja, we maken even een rondje nieuws. We gaan echt overal naartoe. Maar we beginnen in Nederland. Sterker nog, nee, alle drie de nieuwtjes komen uit Nederland deze ochtend. Nou, dat is ook voor het eerst, jongens. Dat is waanzinnig. Ja, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Kan dat koortje? Juist. Uber Eats bestaat 10 jaar in Nederland. Nee, en ze hebben wat cijfers gepubliceerd. Wij Nederlanders hebben de afgelopen 10 jaar... maar liefst 32 miljoen porties patat, friet, gefrituurde aardappelstokjes besteld via Uber Eats. De duurste bestelling die in de afgelopen 10 jaar binnenkwam via Uber Eats, en dit is één bestelling, die bedraagde €2.325. Holy shit, zeg, gewoon een getrouwd stel dat was vergeten hun bruiloftdiner te regelen of zo. Nou, daar gaan we, schat. 80 kapsalons, 40 kipcorns, 40 bamischijven, 35 milkshakes, 10 raspatat. Bijna niemand eet raspatat, laat eerlijk zijn. €2.325 voor één bestelling, hè? Ik verdacht die sushi-tent bij mij om de hoek al langer van walvisvangst, maar nu weet ik het zeker. Fred uit B&B Vol Liefde lijkt eindelijk zijn droomvrouw te hebben gevonden, maar daar kwam nog een opvallend aanbod achteraan. Een Nederlandse kijker wilde namelijk de biografie van Fred gaan schrijven en wilde daar €15.000 voor. Fred vond dat toch al gortig en ging er niet op in. Er komt dus geen boek over Fred. Jammer, want ik zocht nog iets om mijn wiebelige tafel mee te stabiliseren. En tot slot, de Johan Cruijff Arena krijgt volgend jaar een flinke Europese primeur. Op 11 augustus 2027 wordt daar de UEFA Super Cup gespeeld. De winnaars van de Champions League en Europa League tegen elkaar. En een mooi detail, de Arena viert in 2027 zijn 30ste verjaardag. Dus dat wordt een knaller van

0: Ja, mooi. Twee Europese topclubs in Amsterdam. En Ajax mag ze de kleedkamer laten zien. Hier kunnen jullie douchen.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 8:12. Vandaag stukken koeler dan gisteren. Temperaturen niet boven de 19 graden. Vooral in het binnenland zonnig. Aan de kust buien die langzaam overtrekken naar het oosten. De Ochtendshow met Slam. Met Bruno.

0: La bouche, dat betekent de mond. Nou, dat heb ik geweten. Ah, de bek eerder. Ik laat het jou net zien, Marijn.
1: Ja.
0: Ik ben gebeten door een hond. En ik zie nu pas echt dat de tandjes in mijn been staan.
1: Ja, en dan komen die luisteraars natuurlijk al binnen. Je moet een prikje halen. Moet eigenlijk wel als je gebeten wordt door een hond of een jonge kat.
0: Ik heb echt, ja, het is van een redelijk jong hondje. Heb ik echt, nou even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ik zie 6 tanden gewoon in mijn been staan.
1: En dat doet ook zeer.
0: Nou, dat begint nu dan een beetje te prikken, ja. Dat ik denk van,
1: ja, nou, je gaat dat wel goed. Prik halen. Ja, dat moet eigenlijk wel.
0: Ik merk ook als ik aan het praten ben, dat ik eigenlijk zo.
1: Ja, precies.
0: Zou dat kunnen? Dat ik dan helemaal begin te schuimbekken straks?
1: Nee. Maar ik denk wel, ja, nee, ik weet, want ik, we hadden natuurlijk pleegkittens tot voor kort. Die we vorige week naar het asiel hebben gebracht. En het waren schuwe kittens. Een van die kittens heeft mij de eerste dagen heeft hij mij flink hard op mijn vinger gebeten. En nou ja, daar heb ik niets mee gedaan. En toen, 3 dagen later, was ik aan het bakkeleien met iemand over die scheidkatten die ik had. Nee, het waren leuke beesten uiteindelijk, hoor.
0: Ja, ze zagen er lief uit, maar ze beten je, ze krapten je, ze hebben je crypto gestolen. Ze hielden niet op.
1: Dat is helemaal niet waar. Maar dus op een gegeven moment was ik met iemand over aan het praten en die zei van, heb je een prik gehaald? En toen pas kwam ik achter van, oh, als je gebeten wordt door, volgens mij is het jonge katten, dus kittens, door honden. Of als je in het buitenland bent, niet alle Europese landen zijn, de katten kunnen ook een van de virus, honden, zeker zwerfhonden. Dan moet je dus een prik halen bij de huisarts.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen overlegd, maar toen hoefde het niet meer. Want het zat er al 4 dagen, was ik gebeten en het deed niet pijn of zo. Dus prima. Maar ja, als het nou begint te prikken, ja, weet
0: je. Ja, er zit ook te denken, die hond die beet dus door mijn broek heen als het ware. Dus die tanden zijn nog wel geremd door spijkerbroek. Maar nou ja, ik zie ze toch zitten. Ik kan me niet voorstellen dat er iets giftigs of kwaadaardigs in mijn been zit.
1: Ja, dat kun je nooit voorstellen.
0: Maar ik moet wel zeggen dat. Nou, misschien toch even, joh, ik heb af en toe zo'n opwelling.
1: Weet je wat mijn idee hier altijd over is?
0: Nou?
1: Dan moet je dus de huisarts bellen, zo'n tetanusprik halen. Je betaalt daar wel zorgverzekering voor.
0: Oh, lekker, ja.
1: Wat heb je nou dit jaar verbruikt van de zorgverzekering?
0: Oh, nog helemaal niks, man.
1: Nee.
0: Niks. Soms zie ik een koeker en denk ik, zal ik gewoon even per ongeluk de verkeerde kant op, zodat ik de kosten eruit haal. Nee, dus dit zou een reden kunnen zijn,
1: Zou een reden kunnen zijn.
0: En dan moet ik nog net even, voordat we naar Italië gaan, moet ik nog even ingeënt worden.
1: Dat is natuurlijk wel spannend, want je kunt van zo'n inenting ook wel even ziek zijn.
0: Ah, man, nee, daar sta ik wel als een hondsdolle daar ja voor te geven.
1: Dat zou ik doen.
0: Ja, nee, dat doe ik het daarna, denk ik. Nee, ik weet niet, ik vind het nog spannender eigenlijk om een prik te halen dan gebeten worden door een hond. Careful, mooie boodschap van Izzy Bizou en D.O.D. nu in de ochtendshow.

0: De nummer 1 voor dance, ook in de ochtend. We doen niet te moeilijk. D.O.D., Izzy Bizou en Careful. Lekker uit bed gebeukt worden met zometeen nog meer van je favoriete slamhits. En, ja, bijzonder nieuws wel. Het schijnt dat je deze herfst sneller dronken wordt dan in andere maanden.
1: Ja, hoe kan dat nou?
0: Dat hoor je zo. Na ook deze slam voor die topper. H en Ring My Bell komt eraan voor je.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Sportlife. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. De Beter Pick-a-Billies.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Hey, goedemorgen Slam. Het is 8:30. Deze ochtend vooral in het binnenland zonnig. Aan de kust regen en dat trekt langzaam richting het oosten, richting Duitsland. Maar wij krijgen ook nog eventjes de boel over ons heen. Het wordt vandaag echt stukken koeler dan gisteren. Vandaag om en nabij de 20 graden. Maar dat is dan echt maximaal. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de files. A1, Stroe-en-Hoevelaak, 10 minuutjes. En op de A2 ook 10 minuten, Zaltbommel en Empel. A2 meldt tussen Kerkdriel en de Martinus-Nijhoofdbrug, 12 minuten. En op de A12, Reeuwijk-Nieuwerbrug, een kwartier. A12, Woerden-De Meern, 13 minuten. A16, Zevenbergse Hoek, Schravendeel, 12 minuten. 9 kilometer maar liefst. A20, Vlaardingen-Giessenbrug, daar 12 minuten. De ene laatste op de A27, Gorkum-Lexmond, een kwartier. En tot slot de A50, Takitusbrug en de Maasbrug, 11 minuutjes. Dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Michiel met de headlines in een half minuutje.
22: Goedemorgen.
21: Good morning.
22: Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van beveiligers op Schiphol. De vakbonden en de luchthaven zijn er volgens FNV eens geworden over maatregelen tegen de hoge werkdruk. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers gaan extra controleren. Alles in de gaten houden lukt niet, zegt de topvrouw van ProRail. En er is inmiddels €10.000 opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een arrestatie. Streefbedrag staat op €13.000. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
21: Hoe kan het dat je komende herfst sneller dronken wordt dan in andere seizoenen?
23: Interessant.
21: Je hoort het zo?
23: Heel interessant.
21: Anul en Marijn. En het is een paar minuutjes over 8:30. Hopelijk ben je lekker op tijd voor alles. Wij krijgen je op stoom met de ochtendshow. En Age.

0: Dance 1000 Classic, waar je op kan stemmen. Slam.nl. Als jij jouw favoriete dance tracks aller tijden uitzoekt, dan draaien wij ze niet alleen vanaf 27 september. Dan maak je ook kans op 2 ADE Pro Passes. Daarmee kan je naar elk feest tijdens het Amsterdam Dance Event. En nou, er is nogal wat goeds, hè? Eigenlijk komt de hele wereld top naar Amsterdam toe, dus.
1: Zoals David Guetta dit keer, hè? Dat is ook voor het eerst in lange tijd.
0: Guetta is er ook bij dit jaar. Ja, de nummer 1 DJ ter wereld, die staat er ook. Ja, echt te gek. Dus slam.nl, stemmen maar bijvoorbeeld op Mike Perry, die je net hoorde met The Ocean. Zometeen ook nog zwaargewicht uit de dance. Afrojack, Garrix en Guetta. Nou, ik noem ze niet dik, maar zijn wel grote namen. En het is 9:50.
1: Zeg dat. We moeten het hebben over alcohol. Want de kans bestaat dat jij sneller dronken wordt deze zomer van hetzelfde drankje.
0: Herfst, toch?
1: Oh, zomer. Hoe kom ik nou met zomer?
0: Zomer is voorbij, man.
1: Oh, was het nog maar zomer? Nee, herfst.
0: Ja.
1: Het heeft wel iets te maken met de zomer. Het heeft met name... Anouk, ben je helemaal kwijt.
0: Nee hoor, je ging goed.
1: Het heeft met name te maken met de extreem warme en droge zomer. Daardoor zijn druiven en appels dit jaar veel sneller gerijpt, bevatten ze veel meer suiker.
0: Oh.
1: En normaal zorgt die suiker tijdens de gisting voor alcohol. Maar doordat er nu veel meer suiker in de druiven en de appels zit, kan het dus ook zijn dat het alcoholpercentage van je standaard favoriete wijn of bijvoorbeeld cider hoger is. Vooral bij champagne. De druiven waren zo vroeg rijp dat de oogst uitzonderlijk vroeg begon. En sommige champagnes kunnen daardoor sterker worden dan de gebruikelijke 13%. Franse producenten van champagne kregen zelfs toestemming om tijdelijk 15% alcohol in de champagne te
0: maken. Het lijkt wel absint, man. Kan je de fik steken.
1: Ook een cider, zei ik al, kan sterker uitvallen. Britse appelciders bijvoorbeeld bevatten door deze warme zomer veel meer suiker. En zelfgemaakte cider kan daardoor rond de 10% uitkomen. Waar normaal ongeveer 5% gebruikelijk is.
0: Hallo dan, hé. Al die vrouwen helemaal gek gewoon. Met hun steltsetjes en dan staan ze er op de vrijdagmiddag borrel. Hey, ladies!
1: Nou, zo. Nou,
0: 10%.
1: Dit is stereotyperend.
0: Hoezo?
1: Een cidertje, een steltje is niet alleen voor vrouwen.
0: Het is wel veranderd, ja. Herinner jij je Jills nog? Dat was zo'n cider.
1: Ja.
0: En die reclame met van die mannen in spijkerbroek die dan door een waterval kwamen gelopen.
1: Ja.
0: Zonder shirt aan. Er is wel wat veranderd, ja. Want Stelz richt zich heel erg op beide, merk ik.
1: Ja, misschien ook de doelgroep van Stelz is wel iets jonger.
0: Iets jonger ook. Maar
1: ik vind het, ja.
0: Jills was meer voor mijn moeder, dacht ik.
1: Ja, ik denk dat ze dat imago een beetje hadden, ja. Maar ik denk dat tegenwoordig, wat heb jij? Je hebt eigenlijk niet zo heel veel cider meer. Apple Bandit of zo heb je nog?
0: Oh ja, ja.
1: Dat is het wel. Dus je moet echt naar de bierspeciaalzaak om een goede apple cider te halen.
0: Je moet naar de bierspeciaalzaak voor je cider.
1: Ik vind het lekker hoor.
0: Ja, nee, dat weet ik.
1: Ik hou niet zo van...
0: Nee, daarom
1: van
0: ben je ook zo stellig als ik over vrouwen begin en stelts.
1: Ja, ik vind het gewoon stereotyperend. En ik denk ook omdat meneer en mevrouw Hendricks op dit moment luisteren. Die zijn onderweg naar Italië naar jouw bruiloft. Die krijgen de hele show mee vandaag.
0: Mijn ouders luisteren de hele show.
1: Ik wil nog even een oproep doen aan de ouders want ik denk dat daar in de opvoeding in ieder geval iets is blijven steken.
0: Nou, hoezo?
1: Ja, stereotyperend. Dat is discriminerend.
0: Maten. Ik heb ook gewoon een roze trui bijvoorbeeld. Hè? Dat draag ik ook gewoon trots. Ik heb jou nog nooit gezien met een roze iets aan.
1: Yo, het maakt mij niet uit. Ik laat me omtoveren tot drag queen.
0: Ach, dat doe je helemaal niet, man.
1: Als mensen dat willen zien, dan doe ik dat.
0: Als Armin van Buuren het niet was geworden, was jij het geworden, wil je mij zeggen?
1: Dat is, je hoorde het eerst. Nee, maar dat is zodoende. Nee, je hoorde dus allereerst op Slam.
0: Oh ja.
1: Je kan deze zomer dus sneller dronken worden van onder andere champagne, wijn en cider.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik zorg dat ik uitkijk wat ik jou serveer op de bruiloft. Het zou geen champagne worden in ieder geval. Zou ik gewoon even een treetje Jills nog ergens vandaan trekken?
1: Ja, kijk, je moet het zelf weten. Want ja, ik ga draaien op je bruiloft. En ik kan echt wel een mopje draaien. Maar op het moment dat ik gewoon dronken begin te worden, dan gaat het wel lastig worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, het is jouw feestje.
0: Precies. Anders vraag ik toch maar de drag queen Armin. Staat ook in mijn telefoon. Die ga je nog wel horen op Slam, hoor. Geen zorgen. Maar eerst Jamaican Bam.

0: altijd gewoon drie brute bangers back-to-back in de ochtend. Daar doen wij gewoon niet te moeilijk over, joh. Daar kunnen anderen wat van leren. Het is 9 minuten voor 9, de Slam Ochtendshow. En nog even een extra attentie om naar slam.nl te gaan. Zeggen mensen nog surfen? Surf naar slam.nl. Ik vond het vroeger altijd zo cool.
1: Niemand zegt dat meer.
0: Oké. Okay. Je kan stemmen op de Dance 1000. En kans maken op die 2 ADE Pro Passes. Dat is echt crazy. Wat een ADE-feestje nu al kost, joh. Ik denk dat een ticket voor leuk feestje in de gashouder, Paradiso, AFAS, begint gewoon bij 60, 70 euro. En met deze pasjes kan je dus overal gratis naar binnen, hè?
1: Dus alleen maar gewoon aan de deur te verschijnen en je pas te laten scannen.
0: En dan krijg je waarschijnlijk ook nog een schouderkloppie en misschien nog een drankje van het huis. You never know.
1: Hoort dat zo'n engelenkoor zingen als die deur open gaat?
0: En dan loop jij zo je favoriete technofeest in.
1: Maar dat geluidseffect niet klaarstaan, dus excuus daarvoor.
0: Wij kunnen dat gewoon zelf, joh. Kostenbesparend ook nog. Slam.nl, stem op die favoriete dance tracks. Score ADE Pro Passes en heb het voor het uitzoeken tijdens het Amsterdam.

bij Slam. Ook een leuk om op te stemmen voor die Dance 1000. We kunnen het niet genoeg aanprijzen. Slam.nl. Go, go, go. Goedemorgen, Anul op je bijrijderstoel. Het is 9:04 en we moeten het nog even hebben over Ed Sheeran. Want niet alleen Macklemore is van zijn tour gegooid. Er is nu een andere grote artiest die zelf niet meer met Ed Sheeran wil toeren. Het gaat goed mis daar. Wat er allemaal aan de hand is, dat hoor je zo in je ochtendshow. En ook deze drie...

Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Maxima
2: of House of the Dragon. Waarom kiezen?
1: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
3: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schipholbeveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En een crowdfundactie heeft inmiddels ruim €10.000 opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben een streefbedrag van €13.000. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
13: Dank je, we gaan de weg op met Flitsmeister. A2 Del en Waardenburg meldt 11 minuten. En op de A2 Rosmalen zal Bommel 20 minuten 10 kilometer. A4 dan Tholen en Zoomland een half uur door een ongeluk. En op de A12 bij Bezuidenhout en Malieveld een kwartier. Ook 15 minuten rustig bij Bodegraven en Woerden 9 kilometer. En op de A16 Dordrecht Centrum Ridderkerk-Zuid 10 minuten. A16 Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug ook een kleine 10 minuten. Evenals de A27 Gorkum en Lexmond. De laatste file duurt om en nabij de 12 minuten bij de A50 Ewijk-Maasbrug daar. De Slamochtendshow, ieder moment terug bij de beats met Guru Josh Project. Hallo hé, wat een dance-duizend klapper. En de Marshmallow met zijn nieuwste na de korte break.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen.

0: prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Anu en Marijn.
7: Wat gaat er allemaal mis bij Ed Sheeran, joh? Na Macklemore is er nu nog een artiest die niet meer met Ed Sheeran op tour gaat. Alleen is het bij deze artiest zijn eigen keuze. Blijf luisteren naar de ochtendshow met meer nu. Marshmallow in de mix.
8: Hoi Anu en Marijn. Wat kan ik toch lachen elke dag met jullie. Jullie zijn echt zo leuk.
7: Thanks, man.
6: Dit is Slam.

0: Grote Slam. Er was een tijd, 2008 om precies te zijn. Het liedje heet namelijk zo, Infinity 2008, dat ik dit echt het allermooiste nummer ooit vond. Ik vond dit zo vet dat ik dit op mijn iPodje had geript. Deze Infinity van Guru Josh Project. Ik moet wel eerlijk zeggen, mijn muzieksmaak was... Nou, het ging de goede kant op met dat soort dance-klappers. Maar mijn andere, meest favoriete liedje destijds... dat was de Eredivisie-tune. Die had ik ook op mijn iPod ineens geript. En ik vond het zo vet. En die is dus gemaakt door Tiësto, weet je dat? Dus het zat er al vroeg in. Het ging echt de goede kant op bij mij. Toen heb ik uiteindelijk de Crazy Frog er toch maar afgegooid. De Slam Ochtendshow, het is 13 over 9.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Even een snel rondje nieuws doen. Wat zeg je ervan? Ja, hè. Prinsjesdag is voor de koning goed nieuws. Die krijgt meer salaris. Maar voor ons gaat de koopkracht gemiddeld met 0,1% achteruit. De zorg wordt duurder. De zorgpremie gaat naar verwachting naar zo'n 169 euro per maand. En het eigen risico stijgt naar 400 euro. Daar staat onder meer een hogere arbeidskorting tegenover. En de accijnskorting op benzine die blijft nog een jaartje bestaan. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er gemiddeld iets op vooruit. Hogere inkomens gaan er juist iets op achteruit. De overheid noemt de maatregelen koopkrachtreparatie. Ja, ja, dat doet me denken aan die gast die de barst uit mijn iPhone zou halen... maar er toen een nieuwe barst insloeg. Kijk, en nu let je minder op die andere. Ed Sheeran die zegt dat het niet zijn beslissing was om Macklemore van zijn Amerikaanse tour te halen. Macklemore deed het voorprogramma en deed daarbij pro-Palestijnse uitspraken. Waarna meerdere Amerikaanse concertlocaties lieten weten ze niet meer te willen ontvangen. De tourpromoter besloot daarop Macklemore van die shows te halen. Sheeran die zegt dat hij juist heeft geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk geen controle had over die beslissing. In Ed zijn statement schreef hij dat hij een veilige plek wil creëren voor iedereen. En Macklemore kreeg inderdaad een veilige plek thuis. In een dwangbuis. Ed, wil je nog iets zeggen tegen Macklemore? You need me.

0: Dat kan niet echt zijn wat Ed heeft te zeggen, toch? Nee. In thrift shops door heel het land hangen vandaag de lakens met R. Kelly's pissig in half stok.
1: Smells like R. Kelly's sheets.
2: Piss.
1: But shit, it was 99 cents.
0: En tot slot, bij de Amerikaanse casino kregen werknemers ter ere van het 50-jarig jubileum een bizarre bonus. $1000 voor ieder jaar dat ze daar werken. Iemand die er bijvoorbeeld 10 jaar zit, kreeg $10,000 mee. En een werknemer met 30 dienstjaren heeft gewoon $30,000 bonus gehad. De verrassing was zo groot dat sommige werknemers dachten dat het een grap was. €1000 bonus voor elk jaar dat je in dienst bent. Bij ons kreeg ik na 7 jaar een mailtje met: werk je hier nog steeds? Klik ja of nee.
3: De Slam Ochtendshow.
1: Update.
0: Thanks, guys. Het is 8:15. Vandaag niet boven de 20 graden. We tikken met moeite de 19 aan. Op de wegen is het rustig. Even kijken langs de file. Nou, vooruit, daar komt-ie. Het is een kwartier op de A12. Bezuidenhout en Malieveld. De Slam Ochtendshow. We hebben een geweldige Grand Slam van John Summit. Die hoor je zo naar Joe Corey. En nu.

0: al van alles te zeggen. Ik maakte je net gek met, hey, nog een artiest stopt met de Ed Sheeran Tour. Ja. Ben wel vergeten te zeggen welke.
1: Oh.
0: Macklemore die is natuurlijk de laan uitgestuurd vanwege zijn uitspraak op het podium. Phineas, dat is de broer van Billie Eilish. Mm. Die heeft nu zelf gezegd, artiesten moeten zich kunnen uiten, kan het niet, ben ik er ook niet bij. Dus hij is ook weg van de Ed Sheeran Tour. Ik wist niet dat hij ook het voorprogramma deed op sommige plekken.
1: Maar is dit ook betreft dit ook de Nederlandse tour van Ed Sheeran?
0: Nee, hij doet volgens mij geen Nederland aan met deze tour.
1: Weet je wat, eerlijkheid geschieden, het interesseert me dan helemaal niet.
0: Oké. Okay. Houden we erover op. Dan is daar nog Dave.
2: Volgens mij moet het $1000 zijn in plaats van €1000.
0: Oh ja. Heb ik net de euro gezegd, jongens? Dat ging over die bonus bij een Amerikaans casino, ja. Hoeveel jaar je in dienst was, kreeg je €1000 per jaar.
1: Dollar, zeg je het weer verkeerd.
0: Staan de euro en de dollar niet praktisch gelijk, jongens? Is $1000 niet gewoon €1000 nu?
1: Nee, dat is maar zo'n feest. Nee, echt niet, hoor.
0: Is dat niet zo? Kun je nu eens even kijken, even de beurs op. Hoe is het met de Dow Jones?
1: 0,87, dat is eigenlijk altijd al een beetje geweest.
0: Oh, oké. Nou, Dave.
1: Ja, antwoord op je vraag. Ja,
0: top. Heel scherp, jongens.
1: Oh, het is ook wel eens... Oh, jeetje, het is ook wel eens... je ziet ook wel, 2022 was één... Amerikaanse dollar was een euro.
0: Ga je dat doen, joh? Alle beursjaren doornemen?
1: Nee, ik zit nu met een kritische, analytische blik. Dat is ongeveer de tijd, denk ik, dat... Nee, dat is helemaal niet waar. Trump is pas 2024 aan de macht gekomen weer.
0: Hou nou op, man. Wat een duikje een rabbit hole in. Ik ga mezelf even wakker maken, want dat moet nog wel even gebeuren, heb ik het idee. Met de allergrootste track op Slam. Ja, die kan wel blazen.
3: Slam. Grand Slam.
4: John Summit and Absolutely. Don't believe it.
5: What's up? John Summit here. And this week, my new track is Grand Slam.

0: met John Summit en zijn Grand Slam. Het is bijna 9:30. Wij doen zo even een belletje naar het bejaardenhuis. Daar woont... daar zit ze op een prachtig appartementje. De oma van Charlotte de Witte. En zij heet Charlotte de Grijze. Een leuk wijf. Heel veel dancekennis. En ze gaat zo meteen weer een Dance 1000 Classic door de telefoon doen. Hoop ik, als ze een beetje goed gehumeurd is. Als jij dan raadt wat Charlotte de Grijze hier voor liedje doet... dan maak je kans op het Slam Dance 1000 prijspakket. En kom je al helemaal in de stemming, man. En deze van Adela is er ook in de ochtendshow.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. De prijs

0: werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
1: Zei jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
18: Echt lekker.
17: Met een mooie seizoensfavoriet.
18: Gaat hard.
17: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Goedemorgen, het is 2:30. Deze ochtend in het binnenland af en toe nog zon, maar aan de kust regen. En dat gaat langzaam over het hele land trekken richting het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser dan gisteren, om nabij de 19 graden. Dan nog even de weg op, Flitsmeister, met de overgebleven files van de woensdagochtendspits. Als je al over een spits kan spreken hoor, het viel reuze mee. A4, Den Haag-Zuid en Den Hoorn, 12 minuten. En op de A29 tussen Vaanplein en de Heijenoordtunnel... 10 minuten door een te hoog voertuig. Ai, kopstoot. A58, Bestemoergestel, dan ook nog 10 minuten. En even rapido het nieuws. In een half minuutje up-to-date, dankzij Michiel.
24: Goedemorgen.
23: Hallo daar.
24: De plannen van het kabinet betekenen niet anders dan het einde van veel melkveehouders, zegt landbouworganisatie Agractie een dag na de troonrede. In de Kamer gaat het er straks ook over tijdens de algemene beschouwingen. Schiphol is blij dat er afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de hoge werkdruk van beveiligers. Die hoeven daarom niet meer te staken en dat is dus ook goed nieuws voor reizigers. En cybercriminelen hebben persoonlijke gegevens online gezet van Nederlandse klanten van online bank Revolut, meldt BNR. Revolut trapte kort geleden een phishingval en zegt dat ze intussen alle slachtoffers hebben benaderd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
23: Ja, wij doen zo even een belletje naar het bejaardenhuis. Daar woont de oma van Charlotte de Witte. Charlotte de Grijze. En die heeft mooie prijzen.
0: Anul en Marijn.
23: Ik zou zeggen, blijf luisteren. David Guetta met een van zijn grote classics. Na Adele. Dit is Ain't in LA.

0: Als je stemt op jouw favoriete danceklappers, dan maak je ook kans op 2 ADE Pro Passes. Dan mag je naar elke ADE-feestje. En dat is echt de waarde van, zo gek als jij het wil maken. Het kan in de duizenden euro's lopen, wat je gratis kan winnen van Slam. Dus go, go, go, slam.nl. En stem op die Dance 1000 die bijna losgaat vanaf eind september, de 27e, om precies te zijn. Laten we even een belletje doen naar een vrouw zonder wie een van de grootste techno-dj's ter wereld er nooit was geweest. De oma van Charlotte de Witte. Charlotte de Grijze. We bellen even het bejaardenhuis. Daar zit ze.
1: Goedemorgen, bejaardenhuis. Met afdeling verpleging.
0: Hi, mogen wij Charlotte de Grijze, de oma van Charlotte de Witte?
1: Even kijken. Ja, dat is kamer 143. Ik verbind u door.
0: Perfect. Ah, leuk. Charlotte de Grijze weer even spreken.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey.
2: Met Charlotte de Grijze.
0: Ja, Charlotte de Grijze. Hoe is het met uw kleindochter?
2: Mijn kleindochter Charlotte de Witte vind ik maar een verwend nest.
0: Oh, okay.
2: We spreken elkaar al een tijdje niet meer. Ze is te bekend geworden.
0: Ja, precies, ja. Maar uitkijkend naar die Dance 1000, dat is wel leuk, hè?
2: Ik kijk enorm uit naar de Dance 1000 op Slam.
0: Wij ook.
2: Hier komt weer een favorietje.
0: Oh ja, dat is leuk. Charlotte de Grijze die gaat een favorietje doen uit de Dance 1000. Zitten we er klaar voor? Dan mag u, hoor. Of ze een hele hete bitterbal in de mond had.
3: Ja, ik hoor hem wel.
0: Nou, als jij het antwoord weet, dan mag je het antwoord appen met de Slam WhatsApp. En maak je kans op het Dance 1000 prijzenpakket van Slam. Dan checken we zo nog even het goede antwoord bij Charlotte de Grijze, als alles goed gaat daar. Ook de weekend komt eraan. En nu deze.

0: koppers en win dus ADE Pro Passes. We hebben de oma van Charlotte de Witte aan de lijn. Dat is Charlotte de Grijze.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
1: Met Charlotte de Grijze.
0: En ook hebben we Bas hier. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey Bas, Charlotte de Grijze die heeft zojuist een liedje gezongen uit de Dance 1000. En Charlotte, misschien kunt u het nog één keer doen.
1: Hé, hey, daar komt hij nog een keer.
0: Ja, het is ongelooflijk. Bas, jij dacht het meteen te weten. Echt heel knap.
2: Ja, echt, ik had het meteen door. Het is Fadeless met Insomnia.
0: Nou, Charlotte, is het Insomnia van Fadeless? Ja! Nou,
2: hoppa
0: Bas. We sturen jou een mooi Dance 1000 prijzenpakket. En als je nog niet gestemd hebt, ga naar slam.nl en ga bijvoorbeeld voor Insomnia.
2: Yes, gaan we regelen.
0: Oké, hey, bedankt Bas. Mooie dag. En Charlotte de Grijze, jij ook mooie dag, hè?
1: Ik moet gaan, jongens. We gaan hier zo meteen steunkousen.

0: Josh Baker. Ja, hij komt ook weer naar de gashouder met ADE. Kan je naartoe, hè? Gratis vernop. Als je dus stemt op die Dance 1000. Hey, Anu en Marijn hier nog een paar minuten. Met deze ochtendshow.
1: Wat?
2: Volgens mij... Dag Lisette.
3: Hallo.
2: Of moet ik zeggen mevrouw Hendricks eigenlijk?
0: Sleenhof.
2: Oh, Sleenhof. Oh ja,
3: nee,
2: dat is natuurlijk...
3: Nee, ik ben een Sleenhof.
0: Ja, dus check. Je hebt mijn moeder gebeld.
2: Wat leuk kennis te maken, want wij kennen elkaar volgens mij nog niet.
3: Nee, zeker.
0: Dat komt op de bruiloft.
3: We hebben elkaar ontmoet in Italië.
0: Ja, ja, dus, mijn ouders zijn nu net weggereden.
2: Die zijn onderweg naar Italië.
0: Ja, ja, ja.
2: Wat ontzettend leuk. Mij is ten oren gekomen dat u deze ochtend de complete show heeft kunnen luisteren dus.
3: Nou, tot aan Koblenz. En toen vielen jullie in één keer weg.
0: Toen moest Mattie even aan.
2: U heeft dan misschien een groot deel van de show gehoord. Was eigenlijk wel benieuwd. Wat vond u ervan?
3: Nou, weer hartstikke leuk. Weer een show om wakker bij te blijven en te worden ook nog.
0: Kijk, dit zijn de recensies. Dit is mijn moeder, hè?
2: Ja, want we zijn expres weggebleven van de onderwerpen... seks, het roken wat Anu regelmatig doet.
3: Ja, rock'n'roll.
2: Het spijbelen wat regelmatig nog voorkomt... Maar Anu, dus,
0: nou, je kan trots zijn, mam. Het is weer tot goed
3: eind. We zijn de ouders van Anu, dus we kunnen het wel hebben, hoor.
2: Ja, je bent er wat gewend. Ja.
3: We zijn wat gewend, ja zeker.
0: Vicky stook op mijn kamer vroeger.
2: Is dat echt?
0: Nou, misschien. Dankjewel, mam. Goeie reis, hè. Waar rijden jullie nu?
3: Waar rijden we nu? Stuttgart.
0: Stuttgart? Oh, kijk aan, joh.
3: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou,
3: we gaan als een malle.
0: Heel goed. Ja, dat komt door die show. En wens pap ook alvast smakelijk. Ja, oh, wat keek hij uit naar zijn schnitzel. Oh,
2: meneer Hendricks.
0: Pap het zo. Schnitzel.
3: Ja, schnitzel die over het bord hangt. Die wil die.
0: Ja, die ja. Oké. Okay. Nou, dag jongens. Bedankt.
3: Jongens, doei. Tot in Italië.
0: Ja, ciao, Belle.
3: Ciao.
0: Leuk, Marijn.
2: Wat leuk.
0: Heb je het nummer van mijn moeder?
2: Ja.
0: Snel doet één.
2: Ja, we hebben hier ook een soort... actje opgevoerd dat we elkaar nog niet kenden, maar wij komen regelmatig bij elkaar.
0: Oh, ja, okay.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Spoorwegen. Het doet ons pijn om te vertellen dat wij deze ochtend wakker zijn geworden en dat er opnieuw sabotageacties zijn uitgevoerd. Op verschillende delen van het spoor troffen wij deze ochtend blaadjes aan. Als er blaadjes op het spoor liggen, dan kan de trein niet rijden. Stop met het saboteren. Nederlandse Spoorwegen.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: 7777. Oh, wat een geld!
13: 80.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengwerf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks

0: alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en de Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna €2,78. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. En enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel, Michiel. Het is 10 uur geweest. Goedemorgen. Route 94 met Jess Glynn. Hoor je zo meteen. Eerste slamverkeer door Flitsmeister. Het zijn 5 vertragingen en dit zijn de A-wegen. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug een kwartiertje. En de A67 richting Turnhout tussen Zomeren en De Hocht Randweg N2 Zuid. Dat is een ongeluk gebeurd. Kost je nu 20 minuutjes.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
10: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
13: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Patrick Wolda.
7: Ja, goedemorgen. Er komt een nieuwe morning mashup zo meteen aan en die heeft alles te maken met onze Dance 1000. Die hoor je zo meteen na Ed Sheeran, Axwell en dit is Route 94.

0: Hier bij Slam natuurlijk, Moving to the Sun. Good morning.
1: Goedemorgen, Petje.
0: Goedemorgen, vrienden. Zometeen een nieuwe morning mashup. En ken je Eddie Murphy nog? Eddie Murphy. Vandaag heeft de mashup iets te maken met Eddie Murphy. Zometeen 10:20 de Slam Morning Mashup. Ook Ed Sheeran komt eraan, Axwell. En nu eerst Nelly Furtado. Ken je het verhaal van deze track? Nelly Furtado heeft een beetje een angst voor dit liedje. Dit liedje had beter Speaker Eater kunnen heten. Timbaland, de producer van deze track, die zette de beat zo hard aan in de studio dat de speaker...

0: Ed Sheeran, Azizam. Heb jij Eddie Murphy en Stromae wel eens in één liedje gehoord? Denk het niet, hè?
1: De Slam Morning Mashup.
0: Over een anderhalf week gaan we los met het Slam Dance 1000. Sinds maandag zijn de stembussen geopend, hè? We zijn lekker stem aan het sprokkelen, hoor ik al doen vanochtend ook zeggen in de Slam Ochtendshow. We hebben je stem nodig, slam.nl. Daar moet je zijn om te stemmen op onze Slam Dance 1000. En deze week in de Slam Morning Mashup, ja, toch een Dance 1000 randje eraan. Want ik pak dan twee tracks uit de Slam Dance 1000. We gaan even terug naar 1985. Toen bracht acteur en komiek Eddie Murphy, ken je Eddie Murphy nog? Waanzinnig. Het liedje Party All The Time uit. Dat werd serieus een enorme hit. Nummer 2 hit in Amerika. Dus voordat Eddie bekend was als acteur, had hij gewoon een pophit als zanger. Dat is toch bizar? En Sharam die pakte deze vocal in 2006 en die maakte er P.A.T.T. van. Party All The Time dus. Ik denk, ja, die gaan we dan even lekker mashuppen, deze Sharam, toch? Stond 315 vorig jaar in de Slam Dance 1000. Stromae, Alors On Danse op 41. En die gaan eigenlijk best lekker samen.
2: Petje knal die mashup erin.
1: De Slam Morning Mashup. Let's go.

0: West Coast Amsterdam.
1: Salavi, baby.
0: Een lekkere throwback van TLC. No Shrubs hoor je zo meteen.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van

0: Niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Werkzoeken.nl voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Ken jij de

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Goedemorgen, dit is Slam en je weerupdate door Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe een zonnetje, aan de kust wat buitjes. Het is vandaag een stukje frisser. 17 tot 19 graden vandaag. Sluim verkeer, Flitsmeister, 5 vertragingen en dit zijn de A-wegen. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. Een vrachtauto met pech kost je daar een kwartier. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 5 minuutjes. En de A67 richting Turnhout tussen Zomeren en De Hocht, Randweg N2 Zuid. Een ongeluk daar kost je 26 minuutjes.
6: Patrick Wolda.
7: Hey, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. TLC zometeen, lekkere throwback. En dit is Lost Frequencies, live it all.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Just stay in Sam Harper. Just a little.

0: nieuw muziek. Ja, ja, nou ja, nieuw. Wel een beetje gerecycled natuurlijk van de bingo players. Just Day en Just A Little hier bij Slam. Martijn, wat ben jij nou aan het doen vandaag?
1: Heel erg, maar ik ben oude man, maar ik vang Pokémonnetjes.
0: Oh, je bent Pokémon aan het vangen?
1: Ja, man.
0: Doen mensen dit nog, ja, met die Pokémon-app?
1: Ah, oh, joh, echt, dat wil je niet weten.
0: Oh,
1: dat,
0: ja.
1: Ik ben toegevoegd aan een appgroepje, er zitten 140 mensen in Den Helder alleen al.
0: Dit is toch 10 jaar geleden of zo was dit ding?
1: Ja, zeker weten, maar ik kom serieus mensen tegen die met een dienblad op schoot in hun auto zitten met 6 telefoons.
0: Nee, joh.
1: Ja, man, echt.
0: Wauw. Nou, gotta catch 'em all, Martijn, ik draai wel lekkere beats voor je.
1: Dankjewel, helemaal blij om je te horen.
0: Leuk, nou, Peggy Goo klinkt ook wel als een Pokémon, toch?

jaar op 155. We'll be up till dawn. In de Slam Dance 1000. Het waren onze vrienden Lucas en Steve up till dawn, tussen haakjes on the move. En dat is natuurlijk weer gelinkt aan het origineel. Bartes. Bart Klaas heet deze vent. En deze stond op 170. Dus ze stonden vlak bij elkaar in de Slam Dance 1000. Vergeet niet te stemmen, hè, slam.nl. Maak je ook nog eens kans op 2 ProPasses voor het Amsterdam Dance Event. Kunnen alle feestjes toe in Amsterdam. Hoe dik is dat? Slam.nl, daar moet je zijn.

Even lekker tranquilo met Ariana Grande hier bij Slam. Heten That I Made You Love Me. Patrick hier bij je, goedemorgen. Ik heb de beste beats voor je werkdag meegenomen. Onderweg naar House in de pauze. Hè. Over een uurtje weer de lekkerste lunchshow van Nederland. Slam. Coming up. En dit hoor je zo meteen.

0: Maartense ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Proefrit.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Gooi ze vrouwen.
14: Of Friends. Waarom kiezen?
13: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
15: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
19: Echt lekker.
18: Met een mooie seizoensfavoriet.
19: Gaat hard.
18: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken, onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Martina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Nou, dankjewel Michiel. Dan gaan wij even naar de verkeersinformatie. En dat krijgen wij van Flitsmeister. 9 vertragingen op dit moment. Het is best wel druk ineens deze woensdagmiddag. En dit zijn ze vanaf 6 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug een kwartiertje. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier ook. A16 richting Rotterdam tussen Schaafwaard.

0: opladen bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Youfone.

0: do.
1: LibriFuurwerken.nl.
2: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favoriete.

0: 30 another.
1: Beetje rikketje, goedemorgen strijder.
0: Ja, goedemorgen strijders. Er wordt hard gewerkt weer. Je kan altijd inchecken via de Slam-app, hè. Vind ik leuk. Rechtsboven in het tekstblondetje, dan kom je uit in je eigen WhatsApp. Kun je lekker even appen met de Slam-studio. Henry, die gaat al lunchen. Dat is lekker op tijd, Henry. Het is 11 uur geweest, man. Zit een fotootje mee van een dikke kippenpoot? Lekker, man. Eet smakelijk alvast. Jolanda, die stuurt, ik zit op kantoor. Ik doe alsof ik naar een heel belangrijk Excel-document kijk, maar ik luister gewoon Slam. Kijk, dat zijn de berichten. Heel erg goed. Ook even een persoonlijk bericht van Pharrell Williams. Geniet alsjeblieft van dit liedje. Dit liedje heeft namelijk miljoen.

0: Tate McRae. Ik kijk er graag naar en ik luister er graag naar. Dat was Greedy hier bij Slam. Zometeen Kygo voor je, Max McNown, Take Me Back, komt eraan. Elke week kiezen we bij Slam een Grand Slam uit. Een nieuwe track waarvan we met z'n allen zeggen... dit is de beste nieuwe track van dit moment.
1: Grand Slam Classic.
0: En ik vind het leuk om op deze tijd even een Grand Slam Classic voor je te draaien. En dit is eigenlijk een muzikale Frankenstein. Milo, die had een nummer. Drop the Pressure heette deze track. Toen pakte hij de vocalen van de Miami Sound Machine in 1984. Dat liedje heet er Dr. Beat. Nou, gooi die twee bij elkaar. Eigenlijk is het een soort mashup. En je krijgt Dr. Pressure. September 2005 kwam deze uit en was het die.

FM Classic uit 2005. Milo. En van Milo naar Milo. Vanavond in de Slam Avondshow. Milo laat het lukken. Tussen 7 en 10 hoor je Jarno en Jeppe. Je gaat ze horen vanavond. En dit is Kygo voor je met Max McNown. Take Me Back is hier bij Slam.

0: Tygo. Take me back. En blijf hier bij Slam. Stay, zou ik willen zeggen. Voor deze set. Aiken komt eraan, ook de Bauza Magnetic. En check dit.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Is ja. Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7, 7.
14: Oh, wat een geld!
16: 50.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: En door Patrick Wolda. Vanochtend in het binnenland af en toe zon. De kustbuien die trekken langzaam naar het oosten. Het is vandaag een stuk frisser. 17 tot 19 graden. Dankjewel weer online voor deze update. Dan naar de wegen met Flitsmeister. 5 vertragingen deze woensdagochtend bijna middag. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 6 minuutjes. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 1 kwartier. De A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 11 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum 20. En de A67 richting Turnhout tussen Zomeren en De Hocht, Randweg en N2-Zuid. Een ongeluk kost je daar 40 minuten.
1: Patrick Wolda.
0: Als je van dubstep houdt, zit je goed. Zometeen nieuwe muziek van Temper City. En dit is de Bauza Magnetic.

Zij dubstep? Ach, drum and bass natuurlijk. Temper City. En Ian Asher, nieuwe muziek bij Slam. Way to self-aware. Lekker toch, hè? Patrick hier bij je. 11:30 geweest. Onderweg naar de lunch. Onderweg naar House in de Pauze vanaf 12 uur. Nou, ik lunch met een banaan vandaag. Ik heb namelijk getankt vanochtend. Ik heb nog een stukje maand over. Ja, weer een nieuw record, hè? Prijzen bij de pomp. Konden we die prijs maar omlaag toveren? Dat zou lekker zijn. Hè? Dat je gewoon even naast zo'n pomp gaat staan en je zegt... Abracadabra. En het is klaar met die dure prijzen. Weet je dat het woord abracadabra nog ouder is dan goochelaars met een konijn uit de hoed? Wordt al eeuwen gebruikt, deze uitspraak. Als een soort magische spreuk.

0: Aiken. Mr. Lonely. Misschien wel de populairste ringtoon ooit gemaakt. Dit liedje begon ook als een ringtoon. Dit liedje duurde maar een paar seconden. En toen kreeg Aiken zoveel aanvragen in 2004 van: maak er nou alsjeblieft een volledige versie van. En dat is, heeft geresulteerd in misschien wel zijn grootste hit ooit. Lonely hier bij Slam.
1: Yo, yo, yo, petje. Yo. Bijna house in de pauze.
0: Nou.
1: Let's go.
2: Get ready. Get ready for the launch.
0: Sterker nog, daar is het maakje klaar voor de lunchalarm. House in de pauze in de startblokken, de countdown. Voor de lekkerste lunchshow van Nederland. Staat op zo'n 10 minuutjes. Dan gaan we weer in de mix. House in de pauze komt eraan. Nou, Marshmello, een van zijn laatste. Dit is Hallo.

0: Ophelia. Nou, we hebben een hele mooie prijs vandaag, Hielke.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Hij ligt hier al.
0: Zometeen, Hielke Boersma, hou ze de pauze. En je mag even meedoen, je mag de eerste weer gaan raden in House in de Pauze zometeen. We hebben een hele mooie prijs, maar voordat ik dat ga vertellen, wat zit erin?
1: We hebben onder andere Robin Thicke zometeen, Licky Lee, Dimitri Vegas en Like Mike en ook J-Lo.
0: Oh, wat een goede line-up weer zeg.
1: Goed, ja. En alles in de mix.
0: House in de Pauze.
1: Om elkaar heen, over elkaar heen,
0: Nou heerlijk, alles in de mix zometeen tijdens jouw lunch. Dus ga vast in de rij staan voor de kantine, want de deuren gaan zo open. Het is 11:55 namelijk. En de eerste mogen we even raden. Wij hebben hier een prijs liggen, nou, die wil iedereen hebben, denk ik.
1: Ja, elke dag wordt de prijs weer groter, maar dit is wel een pronkstuk.
0: Een gebruikte plopkap van Thomas van Empelen.
1: Ja, ligt hier gewoon klaar.
0: Wat is een plopkap? Wij hebben natuurlijk een microfoon, hier zo. En daar zit een stukje schuim omheen. Ja. Hè, om te voorkomen dat er allemaal spuug in die dure apparaten komt.
1: Ja.
0: Dat is een beetje waarvoor een plopkap gebruikt. Er staat een heel mooi slam op. Die van Thomas is wel heel erg vies. Dus wij dachten, het is tijd om hem weg te geven.
1: Ja, je kan eigenlijk niet dichter bij Thomas van Empelen komen dan de plopkap winnen.
0: Je kan zijn adem ruiken. Ja. Moet je wel dit raden. Oeh, je hebt het moeilijk gemaakt.
1: Ja, zeker. We gaan het niet te makkelijk maken. Het is wel de plopkap van Thomas van Empelen natuurlijk. Ja.
0: Poh. Nou, ik vind het knap als je het weet, hoor.
1: Ja, denk je het te weten, stuur het dan even door via een berichtje in de Slam-app.
0: Nou, succes.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes! De Beter Pick-a-Bellies!
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste drie.

0: www.dansendeeendvis.nl en boek direct een proefrit.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen twee verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Thaçi van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voerde in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Michiel, dankjewel. 12:03. Een nieuwe house in de pauze staat in de startblokken. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen. Op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. 13 minuten. A50 richting Arnhem tussen Bankhoef en Takkietersbrug. Daar 22. En de A67 richting Turnhout tussen Someren en De Hocht, Randweg en N2-Zuid. Daar 37 minuten.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
8: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

Ja, en wat is toch de eerste track in Huizen in de Pauze? Diego, Cas, Lisanne, Naomi en Remco hadden het allemaal goed. Het is inderdaad Real to Real. I like to move it in een nieuwe Huizen in de Pauze.

in de Bronx, in New York City. Ooit een plek waar je eigenlijk niet wilde komen. Tegenwoordig betaal je daar makkelijk een half miljoen voor een klein appartementje. J-Lo kan het inmiddels makkelijk betalen. Welkom, alle genres en AMX. Twee uur lang tijdens de lunch hier bij Slam. Dimitri Vegas en Like Mike to the beat zometeen. En nu Robin Thicke. Magic. Hou eens in de pauze.

ATFC in Bad Habit hier in House in de Pauze tijdens de lunch op Slam. Zometeen hier Chris Brown, die ook de kracht van herhaling goed begrepen heeft. Drie keer ja, hoor je zometeen. Dat is toch krachtiger dan één keer ja. Had hij even tegen Usher moeten zeggen. Drie keer ja, hoor je zometeen hier in House in de Pauze. En dit is M22 en White Lies bij Slam.

0: Een underrated instrument en een grote ode aan het instrument zometeen hier in House in de Pauze. Welk instrument? Dat hoor je zometeen. En ook Gusta komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Business. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Hielke Boersma.
17: En goedemiddag, het is 2 minuten over 12:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag een beetje van alles. Bewolking, zon, maar ook kans op regen. Het is zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 20 graden in het zuiden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A6 richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en Ketelbrug. 18 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten. House in de pauze. Alles Johannes en IMAX. David Guetta zo meteen. En dit is Gus.

wakker zouden moeten horen, toch? Alsof je een AUX-kabel in de zon stopt. En een ode aan de panfluit door Carlos. Je hoorde de Silmaria hier in House in de pauze. Met de opposite zometeen naar Me and My.

We zijn onderweg naar de goede kant van de werkweek. En dit is de lunch van Slam. Hou ze in de pauze. En waar luister jij naar Hou ze in de pauze? Stuur even een foto van je uitzicht. Dus als je nu voor je kijkt, wat zie je dan? Misschien loop je onder een paraplu. Net door de stortregen. Misschien zit je aan een langgedekte lunchtafel. Stuur even een foto van je uitzicht via een berichtje in de Slam.

0: alle genres in de mix. En we zijn nog maar op de helft. Dat is lekker. Zometeen hier onder andere Will Smith, je hoort Chesto en ook David Guetta komt eraan.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Is ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7.
10: Wat een geld.
12: 50.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn naar de media gelekt. En daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. Meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. De 4 grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijn om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. Ja, de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. Vergeleken met dit seizoen zijn er meer sprintraces. Het aantal gaat van 6 naar 10. Verder zit de Grand Prix van Nederland, zoals we weten, er niet meer bij, net als die van Barcelona. In plaats daarvan racen Max Verstappen en de anderen wel in Portugal en Turkije. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En dit was het nieuws op Slam.
13: 12 seconden over 1 Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Met 1 korte vertraging. Valt allemaal wel mee vandaag. De A6 richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Ketelbrug. Daar 23 minuten.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
15: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
19: Mooi van Ethos.
10: vanaf 27 september.

Het weer is een beetje een loterij vandaag. Bewolking, regen, maar er kan ook gewoon zon die kant op komen. We gaan het zonnige weer een beetje manifesteren met Keep on Rising, zonnige track van Ian Carey. En dit is Will Smith en

Het past allemaal maar net in de blender van House in de Pauze. Al die fantastische slam hits, 2 uur lang in een rijk gevulde lunchsmoothie. Dit is House in de Pauze, alle genres in één mix. Nathan Dahl hoorde je, zometeen Bartes. Underworld komt eraan in een van de grootste hits van David Guetta samen met Sia. Titanium hoor je nu.

die erin staat, dat is eigenlijk niet de vraag. De vraag is eerder hoe hoog. En jij bepaalt het. Vanaf 27 september gaan we het weer doen. De 1000 beste dance tracks op de goede volgorde zetten. De Dance 1000 gaat dan weer los hier bij Slam. Je kan nu stemmen op slam.nl. Geef je stem door. Bijvoorbeeld dus op Underworld en Bor Slippy. Dan maak je kans op 2 pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Alle info vind je ook op slam.nl. Dit is Blood Out Gang en de Bad Touch bij Slam. Sweat.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Hielke Boersma.
13: Half twee, goedemiddag. Het Sluimerbericht van Weer Online. Vandaag een mix van alles. Bewolking, regen, maar ook kans op de zon. En zo'n 18 tot 20 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. Het zijn er 2 op dit moment. A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Duitsland. Daar 10 minuten. En de A27 richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 15 minuten. Dat komt door een auto met pech. Nog een half uurtje houden ze in de pauze. Alle genres en mix. Met Madonna. Miles Away komt eraan. En nu Red Carpet. En All Right.

Kie, die luistert lekker aan de Amstel en ik zie de zon. Lorenzo is op vakantie, dat is lekker. Willem, het gras aan het maaien. Ger is aan het trainen voor de marathon van Keulen. Lekker aan het rennen door het bos. Marijn onderweg in de vrachtwagen. Jimbo aan het knallen in het magazijn. En er wordt weer geknald door Patrick in de sportschool. Wessel ook volop aan het werk aan de auto. Hou eens in de pauze, alle genres zijn

House in de pauze met alle genres in MX. De grote slam anthems, maar af en toe ook de vergeten tracks. Die krijgen gewoon nog een podium bij ons. Iedere dag nemen we even een kijk op de muziekzolder hier bij Slam. En dan zien we af en toe zo'n stapeltje met cd's onder een grote stoflaag liggen. En dan denk ik van, nou, leuk om die weer eens te horen. Deze track eigenlijk best wel geflopt toen Robbie Williams me uitbracht. Maar wel een hele bijzondere track. Leuk om weer eens te horen. Rootbox, was je misschien alweer vergeten. Hoor je denk ik alleen in House in de pauze. Laatste paar minuutjes voor de House in de pauze woensdagmiddag. Maar nu Shawn Mendes.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Gun jezelf een Holland-America-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praten Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. En een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel. De politie onderzoekt de diefstal. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En dit was het nieuws op Slam.
10: Michiel, dankjewel. Het is 2 uur Slam in verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten. En de A16 richting Rotterdam tussen Schravendeel en Zwijndrecht. Daar 43 minuten.
11: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
12: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
13: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
12: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
18: Hoi Hielke.
8: Slam. Hielke Boersma.
10: Ja, de stembussen zijn geopend. Breng je stem uit op slam.nl. Bijvoorbeeld op deze track, Calvin Harris samen met Dua Lipa. Dit is One Kiss bij Slam.

Met de meeste tunes richting het einde van de woensdagwerkdag. Dit is Slam. En H en Ring My Bell, Hugh hier bij je. En we hebben vandaag een record gebroken in Nederland. En het is een record dat we eigenlijk liever niet hadden gebroken. Welk record? Dat hoor je zo meteen hier. Ook de nieuwe Grand Slam deze week van John Summit. Don't Believe It komt eraan. Je hoort Martin Garrix. En dit is Rihanna en Disturbia.

Een record dat we liever niet hadden gebroken. Benzine is vandaag in Nederland duurder dan ooit. We hebben een record als het gaat om de prijs. Voor een liter benzine betaal je nu zo'n 2,72 euro. Dat is dus meer dan ooit. Voor 50 liter benzine ben je dan zo'n 136 euro kwijt. Misschien ben je ook wel een tanktoerist. Oké, heel mooi woord, tanktoerist. Mensen die net naar de grens gaan om daar dan te tanken. Mocht je dat in Duitsland nog gaan doen, dan kun je toch beter rechtomkeert maken. In Duitsland is het op sommige plekken inmiddels alweer duurder dan in Nederland. Daar gaat de prijs richting 3 euro op sommige plekken binnenkort. Martin Garrix, die zal er weinig last van hebben. Hij heeft nog steeds niet een rijbewijs. Nou ja, laat zich vaak wel rijden in auto's door chauffeurs. En ik denk niet dat hij dan zelf bij de pomp staat. En met zijn gage kan die 3 euro er ook wel vanaf per liter. Je hoorde met Martin Garrix en Lauw hier bij Slam. En hier vol gas, zonder een druppel benzine. Dankzij de hits van Slam met Lucas en Steve zometeen. Al een komt eraan. En dit is Stromae.

0: Lucas en Steve, and all I know here bij Slam. En ik weet het, de line-up voor aankomende vrijdag. Wie ga je exact horen in de Slam X Marathon tijdens de pre-party van je weekend? Dat hoor je zo meteen hier. En ook muziek onderweg van Outkast, je hoort Marshmallow en nieuwe muziek van D.O.D.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Verscholen.

0: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Hey, goedemiddag, het is 3:30. Het Slam Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag wisselen wolken, zon en ook buien erko af. Het is zo'n 18 tot 20 graden vandaag. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A16 richting Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en Fabrienoordbrug, daar 20 minuten. De A16 richting Ridderkerk. Tussen Terbrechtseplein en Fabrienoordbrug, daar 23. Ook de A16 richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Fabrienoordbrug, daar 28 minuten. Ook nog de A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht. 39 minuten, dat komt door een auto met pech. En de A29 richting Rotterdam tussen Sabina en Volkeroogbrug. Daar 19 minuten.
8: Hilke Boersma.
7: Met de beat van Slam, Outkast komt eraan. En hey ja, ook nieuwe muziek van D.O.D. En dit is Marshmello, zijn nieuwste, Another Drink.

het voelt al bijna alsof Karin van de receptie alweer de borrelnoot op tafel zet en de pretcilinders koud zet in de koelkast. Het voelt alweer bijna als de vrijdagmiddagborrel met deze nieuwe track van DOD. Careful, nieuw bij Slam. En we zitten ook aan de goede kant van de werkweek. Hè? Je start je weekend al op vrijdagochtend met een festival op je radio. We zijn aankomende vrijdag weer 24 uur lang in de mix. De mainstage van Slam is alweer geopend. Met echt weer parels op de line-up. Ik heb hem net binnengekregen, de line-up voor aankomende vrijdag. En die deel ik graag met je. Om 6 uur ochtends, het beste van afgelopen week. Je kan donderdag stemmen op de poll op Instagram, @SlamOfficial. Daarna onder andere Nico Morano. We hebben Joe Corey, resident Sam Veld. We hebben Casto en Let's Carpool, Mr. Belt & Weasel. Jochem Harmeling, die staat ook op de line-up. We hebben Clapton en ook Medusa. We zijn aankomende vrijdag weer vanaf 6 uur ochtends. 24 uur lang in de mix. De Slam Mix Marathon aankomende vrijdag weer te horen. Zometeen hier Jennifer Lopez en Pitbull, Octopic en Becky G. En dit zijn Alesso en Zara Larsson.

Topic en Becky G en Sorry Papi hier bij Slam. Zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt hier bij Slam. Slam. We gaan weer terug in de tijd en we gaan terug naar het jaar waarin Minecraft uitkwam. Het werd een van de meest populaire games aller tijden. Welk jaar was het? Je hoort het zometeen hier bij Slam en ook deze Slam Tracks komen.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 50.000. Wat verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter, appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: De prijs.

0: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. De ongeveer 100 boeren en koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. De Gelderse politiek praatte daar over de strengere stikstofregels en de boeren hebben hun zorg over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
6: Dankjewel Alissa. Het is 1 minuut over 3. Slam in je verkeersupdate voor Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens bij Duitsland 13 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland daar 11 minuten. De A15 richting Ridderkerk tussen Charloes-Roon en IJsselmonde 10 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Klaafpolder en Dordrecht 42 minuten. En de laatste op de A28 richting Assen tussen Dwingelo en Bijlmer. 12 minuten en het komt door een auto met pech. Zometeen Urban Cookie Collective en ook Adela komt eraan.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
10: Elektramat bestaat 20 jaar voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
14: Hoi Hilke.
6: gas richting het einde van de woensdagwerkdag. Dit is Slam met Adela, Ain't in L.A., Farruko en Peppa

Adela and Ain't in LA hier bij Slam. Dance Duizend. Dance Duizend Throwback. Zometeen terug in de tijd. Suits keken we. Een van de populairste series. We keken ook naar Black Mirror. Game of Thrones ging ook in première. En ook een leuk jaar voor de gamers. Nintendo 3DS kwam uit. En Minecraft werd officieel gereleased overal ter wereld. Het was het jaar waarin Apple op de iPhone met Siri kwam. De eerste spraakassistent. Toen nog ongelooflijk dom. Inmiddels zijn de spraakassistenten gelukkig een stukje beter. Ik belde laatst ook naar mijn tandarts. En daar hebben ze inmiddels de receptionisten eruit geknikkerd. Want dan krijg je ook een robot aan de telefoon die je dan verder helpt. Het was ook het jaar waarin Amy Winehouse overleed. En Prince William trouwde met Kate Middleton. En er werd een hoop goede muziek uitgebracht in dat jaar. Je hoort zometeen een track uit de Dance 1000. En de vraag is voornamelijk, welk jaar was het? Denk je te weten, stuur het dan even door via een berichtje in de Slam-app. Heb je het goed, dan win je eeuwige roem hier bij Slam. Dat wil je. Dus welk jaar was het allemaal? Je hoort het zometeen hier en geef het even door via een berichtje in de Slam-app. Dit is Furuko en Peppas bij Slam.

0: Dance 1000 Throwback.
1: Terug in de tijd met de meest dansbare lijst ooit gemaakt. De Dance 1000 Throwback. En we gaan terug naar het jaar waarin Game of Thrones werd uitgebracht. De allerlaatste Harry Potter film was te zien. We keken ook naar Suits en Black Mirror. En op de iPhone had je opeens Siri. Je kon praten met je iPhone en Siri was nog ongelooflijk dom. Het was ook het jaar van de saxofoon. Opeens zag je op een hoop plekken DJ's met saxofonisten. En de saxofoon was ook duidelijk te horen in de dancemuziek. Ook bij deze vrouw, ze was nog maar 21 jaar oud, kwam uit Roemenië en brak wereldwijd door met deze track. Je vond hem vorig jaar op 97 in de Dance 1000. En we gaan terug naar 2011 met Alexandra Stan en Mr. Saxo Beats.
0: Dance 1000 Throwback.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht. Met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: De Beter Pick-a-Bellies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions. Het voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: Shell.nl/business.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets €200, please.
4: Zei jij nou €200?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Hey, goedemiddag, het is 3 minuten over 3:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag een mix van wolken, zon en ook buien. Temperatuur vandaag tussen de 18 en 20 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen. Op dit moment zijn het er 31 in totaal. Dit zijn de 5 langste. De A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug. Daar 57 minuten. Dat is gelijk ook de langste. De A15 richting Ridderkerk. Tussen Havens en Brielen. Daar 37. A15 richting Ridderkerk. Tussen Heijplaat, Pernis en IJsselmonde. 24 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. Daar 25. En de A27 richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond, daar 15 minuten.
5: Hielke Boersma.
4: Met zometeen hier Armin van Buuren. Ook de nieuwe track van Flair. En dit is Hugel, Moving to the Sun.

Joe. Flair, nieuwe muziek door het oog van de nacht hier bij Slam. Op een lekker dagje vandaag. Temperaturen boven de 20 graden. Je kan zonder jas naar buiten. En hoe lekker zou het zijn als we dit weer nog ruim een maand kunnen vasthouden? Tot aan het Amsterdam Dance Event. Ik weet niet wat het dat het is met ADE, maar ik heb het gevoel dat het altijd regent tijdens ADE. Hoe lekker zou het zijn als je een keer zonder regenjas al die feestjes af kan gaan. Het regent dan sowieso weer de beste beats ter wereld, want meer dan 1200 feestjes door heel Amsterdam heen. Tickets kun je kopen, maar misschien dat je ook al je geld alweer besteed hebt in de festivalzomer. Luister je naar Slam, dan maak je kans op pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is even doorgeven wat je favoriete dance tracks zijn. Want vanaf 27 september gaan we het weer doen. De Dance 1000 hier bij Slam met de 1000 beste dance tracks. En we horen graag je mening. Ga naar slam.nl, geef jouw top 10 door. En als je wint, dan krijg je 2 pro-passes. Kun je naar alle feestjes op het Amsterdam Dance Event. Deze track stond er vorig jaar niet in, de Dance 1000. Dat is omdat hij nog niet uit was, maar ik denk dat hij vrij hoog kan binnenkomen. Prospa en Clooney, Free Your Mind.

0: En David Guetta, Sad Girls hier bij Slam. Bijna 4 uur, zo meteen een nieuwe Slam middagshow. Terwijl Thomas zich ontfermt over de toetsenborden die er in de studio staan.
1: We kunnen het hebben over Julia Koopman, die we gaan bellen over haar nieuwe boek Solo Nes. Met leuke avontuurtjes in je eentje als millennial, weet je wel. Of nieuwe telefoontrippen. Maar ik zat te denken, kunnen we met z'n allen nu, want er zijn de kantooruren officieel nog, even het NK toetsenborden uitslaan doen. Dus je toetsenbord pak je even vast. Ja, dat is gewoon even tikken met het toetsenbord zo naar beneden
2: toe.
0: En hoeveel, die zooi eruit.
1: En hoeveel etensresten daar niet uitkomen ook. Er komt een stuk nagel hier uit. Het is zo fucking smerig.
0: Ik denk dat er echt nieuwe virussen kunnen ontstaan in die toetsenborden. Dat is zo goor
1: dat
0: het allemaal in zit.
1: Ja, het NK toetsenborden uitslaan. Bij deze hebben we het gehouden.
0: Ja, nog even lekker voordat je naar huis gaat. Dan mocht je op je werk zitten. Even dat toetsenbordje even leeg schudden. En dan morgen met de schone lei beginnen.
1: Gewoon voor de woensdag. Heerlijk.
0: Ja. Hey, wat zit er in de show zo meteen?
1: Ja, dus Julia over avontuurtjes in de eentje, telefoontrippen. We hebben een nieuwe zin in je werk. Oftewel, heb je zelf nog een beroep wat je uitoefent. Met echt zo'n zin die je altijd roept, weet je wel, tijdens je werk. Wat typisch voor jouw werk is.
0: 100 keer per dag.
1: Ja. Laat het even weten in de Slam WhatsApp. Dus wat zeg je zelf 100 keer per dag? De zin in jouw werk.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
15: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
21: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
22: Maxima.
23: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
22: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
23: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
26: Ken jij de nieuwe volledige

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers... maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen... en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan... om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi... voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden... voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid... en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst €100.000. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18. Dit was het nieuws op Slam.
3: Hey, dankjewel. Het is druk voor een woensdag. Hij is echt meer dan 200 kilometer op de wegen. Dit meldt Flitsmeister als de top 3. We beginnen met de A12 net Oude Rijn voor Woerden over de parallelbaan. Naar 1:30, 1.5 uur. A15 Oost voor Ridderkerk voor het Vaanplein. Vanaf de Botlekbrug 1 uur extra. En de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum aansluiten in 1.5 uurtje.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Gozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl.

0: jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
1: Hey, daar gaat die middagshow nummertje 11. Met zometeen Rihanna komt eraan. Only Girl in the World. Eerst last.

0: over zes. Welkom bij nummertje 11. Slam Middagshow. Rihanna, the only girl in the world.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Yes, en met productie Pleun. Hi, hi. De bitcoin is gezakt, zie ik trouwens. Dat is echt slecht nieuws voor de crypto boys vandaag.
2: Maar
0: onder de $80.000 gaan we het niet over hebben. Waar gaan we het ook niet over hebben? Dat zijn de klokkentorens in Den Bosch. Die zijn dicht namelijk. Dit is echt een treurig verhaal wel. Het gaat over de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en het stadhuis. Daar worden de klokkenspelen tegenwoordig niet meer bespeeld. En waarom? Het is te onveilig, zegt de arbeidsinspectie.
2: Oh.
0: En ze hebben zelfs het slot hebben ze veranderd. Dus al voor honderden jaren worden die... Ik word er boos van. In die kerktorens zit iemand lekker te spelen. Die oude vandaag, weet je wel, van 80. Die kling, kling, kling, kling. Mm-hmm. En de arbeidsinspectie zegt dan, dat is onveilig. Is in een tochtig gehol daarbovenin. Gaan we het niet over hebben, want ik word er boos van.
2: Ja, ik vind het ook een beetje een zielig verhaal. Ik vind het gewoon niet fijn om jou zo te zien. Dus laten we doorgaan.
0: Hey, dan, waar we gaan het ook niet over hebben, namelijk de Europese Commissie komt met een verbod op social media voor kinderen tot 13 jaar. En jongeren van 13 tot 15. Die mogen alleen beperkt dan gaan scrollen. Gaan we het ook niet over hebben. Dat is altijd zo'n naar onderwerp met schermtijd en zo. Nou ja, we gaan het er niet over hebben. Wel een soort van, namelijk... Je kan betaald krijgen om niet te scrollen.
2: Ja, count me in.
0: Dat klinkt als een gewone baan eigenlijk. Maar je kan er ook apart nog voor betaald worden om niet te swipen op je mobiel. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Colter. Hey.

0: richting het einde van je werkdag met de hits van Slam. Of misschien zit je al in de auto richting huis. 50 Cent, wat een plaat was dit.
1: Ja, dit vroeg ik vroeger oprecht aan, hè, in de kroeg. Als je dan jarig was.
0: Dan ging je naar de DJ en dan vroeg je deze. Ja?
1: Ik ben jarig, ik ben jarig.
0: En dat nummer komt uit 2004, man. Hoe oud was je toen?
1: Ja, nee, toen was ik 7. Nee, maar daarna, dat was best wel cool. En dan ging je een shotje aanvragen en dan... It's my birthday.
0: Ja. Het is ook wel gewoon oud aan natuurlijk inderdaad. Ja, precies. Maar het is echt wel zo'n basisplaat. Het is van de aura van coolheid hing eromheen.
2: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, en dan dit. Je kan dus betaald krijgen om niet te scrollen. Geld krijgen voor je telefoon even aan de kant leggen. Dat klinkt als een goed idee. 3 keer raden welk land dit doet. Vooruitstrevend. Duitsland.
1: Het zal niet Nederland zijn.
0: Nee, Singapore gaan ze dit doen. Ze gaan dus mensen betalen om een boek te lezen. Serieus. Geen schermtijd, een boek pakken. Minstens een kwartier per dag. En dan kan je geld krijgen.
1: Ik vind het oprecht een goed idee.
0: Toch? Ja. Het is wel, je moet dus per dag moet je dus een kwartiertje lezen. Dat kan tijdens de lunch, in de bus, zegt de overheid hier van Singapore. Of tijdens de lunch, op werk, waar dan ook. Nu komt het, voordat iemand denkt dat dit een vetpot is. Je krijgt 1 Singaporese dollar. Dat is omgerekend. Dat is, ja, geen geweldig. 68 cent, 68 eurocent. En dit krijg je, komt-ie, voor 50 dagelijkse leessessies.
1: Wat?
0: Ja.
1: Dus 68 cent per 50 dagen.
0: En die 50 dagelijkse leessessies moet je ook op een overheidswebsite registreren. A.k.a. meer schermtijd.
1: Dan ga je toch beter de crypto in.
0: Ja. Ja, vandaag weer instappen, hè? De bitcoin zit laag. 50 dagelijkse leessessies voor 68 cent. Kan je wel eindelijk een handleiding lezen van je computer of zo. Ja. Zometeen nieuwe zin in je werk. We gaan weer beroepen raden naar onder andere Haven Iron en deze prachtige Shinjuku. Dit is Frankie Bizzardo bij Slam.

0: Haven bij Slam and Iron. Daar gaat hij. We gaan weer beroepen raden.
1: Zin in je werk.
0: Aan de lijn Hugo, 21 uit Elst. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we gaan jouw beroep proberen te raden. Vertel, wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag? Zonder nu al te verklappen wat je doet.
2: Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb.
0: Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb. Dan werk jij in een kledingwinkel, ja. Denk ik, of niet?
2: Nee, klopt niet.
0: Het is geen kledingwinkel, oké. Okay. Nee. Maar dan ga ik nog één vraag stellen aan je. Werk je vaak buiten?
2: Nee, ook niet.
0: Oh, ook niet, oké. Okay. Nou, dan moeten we gaan raden, jongens, in de Slam WhatsApp. Ga naar slam.nl, tik het WhatsApp-logo aan of gebruik de Slam-app. Nog even één keer, wat is de zin in je werk om jouw beroep te kunnen raden?
2: Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb.
0: Het antwoord zo meteen misschien wel.
3: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Wat een geld!
11: 50.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij u.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
8: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
9: Verschillende soorten nepnieuws.
7: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
9: Ik hou het niet meer bij.
10: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
11: Het is 16:30, weer online weerbericht voor je. Langzaamaan, op sommige plekken is het droog. In het oosten en noorden nog wel wat regen. Morgen dan is het vooral droog. In de middag hier en daar wat regen vanuit het westen. Temperatuur hetzelfde als vandaag, 18, 19 graden. Oftewel hier en daar een regenboog met die regen en de zon door elkaar heen. Dan even kijken naar de drie langste vertragingen. Het is druk op de A12. Understatement. Lunette Den Haag verwoerde over de parallelbaan 2 uur en 2 minuten. 12 kilometer sterkte op de A12. Dan de A12 Utrecht-Den Haag voor de Nieuwerbrug. Daar 3 kwartier. En de A15 Oostvoorne-Ridderkerk voor Charloes-Roon. Daar 3 kwartier extra. Maakt het 16:30. Laatste headlines van het ANP worden hier gebracht door Alissa Hippe.
12: Goedemiddag. Minister Heijnen maakt toch de eerste versie van de begroting bekend. Dat wilde hij eerst niet, maar nadat er stukken waren uitgelekt had een meerderheid van het kabinet erom gevraagd. Om het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten gaat Nijmegen ruim 400 vluchtelingen opvangen. Er is plek tot het voorjaar van 2029, daarna komen er huizen op het terrein. Bijna alle passagiers van de bus die vorige week in Zwitserland verongelukte zijn weer terug in Nederland. 4 gewonden liggen nog in het ziekenhuis en reizen waarschijnlijk morgen terug. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
11: Ja, dankjewel.
13: Thomas van Enkelen.
11: Oeh, de zin in zijn werk is: ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb. Het is Hugo, maar wat.

0: goede track. Nieuwe muziek omdat je bij Slam. De nieuwste, Mau P.
1: Zin in je werk.
0: Woensdag editie van de Zin in je werk. Aan de telefoon Hugo 21 uit Elst. En jij wist backstage even wat te vertellen tegen mij. Er zijn twee Elsten, ja. Maar jij woont in...
2: Utrecht, de beste.
0: In Elst.
2: De goede Elst.
0: Ja, in Utrecht. Ja, dat is altijd ingewikkeld natuurlijk, hè, met zo'n stad die dezelfde naam heeft. Maar prima. Hey, Hugo, wat is de zin in je werk? Wat zeg je wel 100 keer per dag, zonder nu al te verklappen wat je doet?
2: Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb.
0: Wat is er binnengekomen? Jurgen, die zegt, ben jij koerier voor Bolle Jos?
2: Nee.
0: Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb.
2: Goeie.
0: Bram,
2: nee, dat is niet zo.
0: Die zegt, de callcenter Ziggo, zit hij daar?
2: Nee, ook niet.
0: Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb. Je zit vaak binnen, zei je. Dan naar het fragment van Niels, die stuurt dit in.
3: Hey, toppers. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Hugo iets van een verkoper is of een accountmanager. Oh ja, het kan echt van alles zijn. Een autoboer of wat dan ook. Maar hij zit sowieso in de sales.
2: Nee, ook dat niet.
0: Ach, shit. Oké. Okay. Zoe, die denkt dat jij in een wijnhandel of slijterij werkt. Zo'n een beetje gladde verkoper. Zo word je ingeschat.
2: Nee, ook dat niet.
0: Oké. Dan Jackie, die denkt dat jij werkt als recruiter bij een uitzendbureau.
2: Nou, Jackie, gefeliciteerd.
0: Is het goed? Yeah! Ik denk dat ik wel wat leuks voor... Oh, natuurlijk, een beroep. Ja. Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb. Recruiter. En wat is het? Waar stuur je mensen heen? Wat voor een beroep heb je in de aanbieding? Voor mij bijvoorbeeld ook.
2: Nou, bij Allstar hebben we eigenlijk allemaal commerciële rollen. Dus die vervullen wij vanuit Nijmegen. Dus bel mij als je een baan zoekt.
0: Ja, dat is geen antwoord op mijn vraag, maar ik vind het wel heel goed. Ja. Hugo 21 uit Elst, de Utrechtse versie. Nog even één keer, de zin in je werk is dus...
2: Ik denk dat ik wel wat leuks voor je heb.
0: En jij bent...
2: Recruiter.
0: Ja, dankjewel voor het meespelen.
2: Later. Yo, fijne dag.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in.

0: Bruno Mars hier in de Slam Middagshow in All My Soul. Goed dat je erbij bent. Ja, dit is wel heel bijzonder. Ze zegt wat we hier mogen doen. Dat is wel even een dingetje. Namelijk, er komt een vertaling van Jip en Janneke. Maar het wordt een Urker vertaling.
1: Ja.
0: In het Urks. En dat zijn de verhalen van Jip en Janneke, die ken je waarschijnlijk wel. Weet je wel, met Takkie, hè, die twee figuurtjes. Van Annie M.G. Smit. En die worden dus in het Urks uitgebracht. Eind dit jaar verschijnt het boek met de titel Voor Altijd Mus. En dat is dan vrij vertaald in het Urks Voor Altijd Vrienden. En dat is wel vet, want wij van de Slam Middagshow mogen dus de eerste twee pagina's voordragen van dit grote Jip en Janneke in het Urks. Hoe vet is dat, hij zegt?
1: Ja, amazing.
0: Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik wel, ja.
0: Jip en Janneke en het grote ontdekken. Jip keek naar Janneke en grinnikte. Zeg Janneke, ga je vanavond mee een stukje om?
1: Janneke zegt, nou waarom dan?
0: Ik heb een verrassing voor je.
1: Oh ja, ja, Jip, zeker die peukje achter de skuur.
0: Nee, deze keer niet. De prijzen van die zware vanille zijn niet meer te doen. Dus ik ben overgestapt naar romantiek.
1: Nou, Jip, dan ben ik wel benieuwd wat hij wel kan veroorloven.
0: Dus, een kusje?
1: Nou, je hebt eentje dan. En niet aan de grote klok hangen, hè?
0: Ach, maar Janneke, op Urk blijft niks geheim.
1: Ja, nou, nog één ding dan, Jip. Even checken, want hier hebben we het in al die voorgaande boeken nooit over gehad. Maar waar stemmen die ouders eigenlijk op?
0: Ah, Janneke, wat een domme vraag. Het is Urk natuurlijk Forum voor Democratie.
1: Nou, dan gaat mijn ouders de vlag uit.
0: Ik mag toch wel hopen ondersteboven dan.
1: Ja, maar Jip, ik zie u nou kijken. Wat is er aan de hand?
0: Ja, maar Janneke. Maar Janneke. Ik zit te denken. Wij zijn natuurlijk eigenlijk de enige zwarte hier op Urk.

Ah, dit blijft zo goed. La Fomente in de Slammiddagshow en I Want You. Zometeen gaan we bellen met Julia Koopman. Haar boek komt uit en ik hoor je denken, boeken op Slam. Gadverdamme. Nou, heel eerlijk, we doen natuurlijk altijd heel vaak dingen met anderen. Maar wat nou als je dus zelf op vakantie gaat? Zelf uit eten gaat? Dingen doet die je altijd met anderen doet, maar dan in je eentje. Hoe is dat? Zij heeft er een boek over geschreven en meer zometeen. Slam, coming up. Wow, wordt interessant. En de Bausa zometeen, ook Christina Arlene.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Hey, vloertje leggen? Doe.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De vier laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog. Dit was het nieuws op Slam.
9: Nou ja, alleen het noorden en het oosten. Het is nog een groot gedeelte van Nederland trouwens. Maar goed, het is 2:05. Situatie op de weg. 3 langste vertragingen krijg je van me. Het is erg druk. 350 kilometer. Dit zijn de langste 3 dus. A12 Den Haag Utrecht voor Woerden. Ongeluk gebeurt een half uur extra. A12 Lunette Oude Rijn. Voor Oude Rijn over de hoofdrijbaan. Auto met pech zorgt daar voor 40 minuten. En dan de langste. Dit houdt niet op, niet vanzelf. Lunette richting Den Haag voor Woerden vanaf Nieuwegein. 2:05 op de A12. Sterkte daar.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig.
4: En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
9: Steeds meer mensen wonen in hun eentje thuis, maar doen nog steeds heel weinig dingen in hun eentje. Meer erover.

0: Welkom bij Iets Nieuws deze woensdag in de Slammiddagshow, namelijk de boekbespreking. En vandaag het boek Solonaise van schrijfster Julia Koopman. En ze is aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hey, hallo. Nee, ze gaan het niet doen trouwens hoor, maak je geen zorgen.
1: Dat zal, jeetje, wat een serieuze toon.
0: Welkom bij Boeken, het nieuwe programma bij Slam. Nee, goedemiddag, Julia Koopman.
1: Hallo.
0: Hey, hallo. We hebben jou aan de lijn, je hebt namelijk een boek geschreven. En dat is uit, het heet Solonaise en het gaat over trippies met jezelf. Het leven beleven, niet altijd met een partner van, oh mooi hè, die berg. Ja, die is heel mooi, nee, maar gewoon zelf dingen doen.
1: Ja, zelf de slingers ophangen in je leven.
0: Ja, precies. Hey, maar wat heeft het je naartoe gebracht? Dat je dacht van, ik heb dit nodig in mijn leven, zelf dingen doen.
1: Nou, het begon eigenlijk toen mijn relatie ooit uitging. En ik dacht zelf echt even van, oh ja, god, wie ben ik ook weer zelf. Ja. En ik wil het ook leuk hebben alleen. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja, wat zijn dan de eerste tripjes die je hebt gedaan met jezelf? Is dat een sauna, boeken kopen?
1: Ja, ik begon wel echt classic met backpacken.
0: Ah, ja.
1: Door Midden-Amerika. En daarna ja, ging ook gewoon een dag naar het strand gaan in Nederland. Maar ook alleen uit eten. Dat was ook een van de eerste dingen. Dat vond ik best wel eng.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja. Hoe reageren mensen erop als je in je eentje uit eten gaat? Ook in het buitenland bijvoorbeeld?
1: Ja, ik vind het in het buitenland dus minder eng dan in het eigen land. Dan ben je toch sneller bang om bekenden tegen te komen.
0: Ja.
1: Want ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik bijvoorbeeld dan zo ergens op een terras aan het water wilde zitten. Ze waren nog allemaal tafels vrij. En dat ik toen gewoon in mijn eentje binnen werd gezet. Omdat ik anders een tafel voor 2 personen bezet hield.
0: Wat
1: toen
0: kut.
1: Dacht ik ook wel, oké. Okay, ja. Oh. Toen voelde ik me ook wel echt zielig, hoor.
2: Ja, maar ik drink wel voor 2.
1: Ja. Ja, ik neem ook wel nog een toetje. En een,
0: ja. Ja. Ja. Hey, daarover gesproken, want ook heel veel dingen zijn ook gewoon heel vet om dat met jezelf mee te maken, zelf naar de sauna gaan, het leven gewoon met jezelf aangaan. Dat is fucking vet. Maar wat is nou eigenlijk niet leuk om te doen? Want in je hele boek gaat het over die ontdekkingstocht met jezelf, die je zelf ook mee hebt gemaakt. Maar wat is daar, ben je erachter gekomen dat ook iets niet leuk is om te doen in je eentje?
1: Nou, ik ging op een gegeven moment wel wat extremere dingen doen. Dus in mijn eentje karaoke zingen, bowlen, dat vond ik allemaal erg leuk. Maar toen ben ik op een gegeven moment ook in mijn eentje bruidsjurken gaan passen, omdat ik een beetje dacht van, oh. Yo, ik ga niet wachten op een aandoek. Ik had een beetje een lolbroek aan. En toen stond ik daar in een bruidsjurk. Toen dacht ik, dit wil ik helemaal niet alleen doen. Ik wil dit ooit met mijn moeder en mijn zus. Nou goed, dus toen was ik echt een beetje van, oh. Nee, dit hoef ik niet zo door te slaan.
0: Ah, wat is dan wel leuk om te doen in je eentje? Het antwoord zo meteen van Julia.
3: Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Clooney en Prosper.

0: blijft goed deze richting huis met de beste beats bij Slam Chainsmokers. Daya en Don't Let Me Down. We hebben Julia Koopman aan de lijn. Ze heeft het boek Solanaise geschreven. Dat gaat over niet met vrienden op vakantie gaan of uitjes gaan doen. Nee, gewoon met jezelf. En goed, als je natuurlijk als nieuwe boekenschrijver daar in de wereld zit, dan moet je ook je eigen boek gaan kopen, toch Julia? Dan moet je naar de Bruna toe.
1: Nou, kijk, ik ga wel die persoon zijn die hem zo vooraan neer gaat leggen in de boekwinkel. 100%. Ja, die moet je zelf verkopen, toch?
0: Ja. Hey, die nummer 1, daar kan ik mezelf gewoon helemaal neerzetten. Zo, ja, wat goed. Ja. Hey, wat is het allerleukste wat je solo hebt gedaan, wat je nog nooit had gedaan?
1: Ik ben op een gegeven moment gaan high-tea'en in een heel chic hotel. Toen dacht ik wel echt van, zo, ik voel me echt een soort van dat ik in een film zit. Ja. Dat vond ik wel echt leuk. Dat je echt zo'n treat hebt voor jezelf. Ja, ik kan iedereen aanraden.
0: Julia, jouw boek ligt in de winkel. Je kan online bestellen. Het heet Solanaise. En dankjewel, Julia Koopman.
1: Ja, jullie bedankt. Fijne uitzending.
0: En we wilden nog even voor je zingen.
2: Ja, ik wilde dat heel graag.
0: Ja, Pleun wilde dat heel graag.
2: Ik wilde heel graag een stemmer doen.
0: Het is geven en nemen in de samenwerking. Dus ja.
2: Oh, ik ben zo blij dat ik het toch mag doen.
0: Nou.
2: En we doen met z'n allen de Solanaise. Solanaise.
1: Hey.
2: Ja, nou, dat wil ik wel gaan.
1: Kijk, dit is precies de vibe die we nodig hebben.
0: Jammer dat het aan het einde zit dan.
1: Out with the bang.
0: Julia Koopman, dankjewel.
1: Joe.

0: Ja, Julia hangt niet meer, maar we hadden net producer Pleun over met z'n allen de solonaise. Wij is natuurlijk juist een Michiel app dat. In mijn eentje de solonaise.
1: Ja, heel scherp. Heel scherp.
0: Ja, dat is mooi. Dat zijn die slamluisteraars. Die zitten er goed bij. En letterlijk zit je er goed bij. Zometeen namelijk heel groot nieuws uit Madrid. En dat kan twee kanten opvallen. Gaat het over het concert van Shakira of over Sinterklaas? Het antwoord is beide, serieus. Maar er is echt groot nieuws over Sinterklaas. Ook mocht je kinderen hebben, nu nog niet. Duurt nog, zet hem dan wel wat zachter, maar dat zo meteen. Het is echt gewoon echt big nieuws. Groot nieuws.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dan groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm,
3: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Wij zijn klaar.
18: QuickFit en weer verder.
21: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
22: Echt lekker.
21: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
23: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Och, wat zijn we heerlijk op tijd, hè? Zeg. Het is gewoon echt 5:30 ook. Heerlijk, het is wel eens alles geweest. Weer online weerbericht voor je. Langzaamaan wordt het helaas wat regenachtig in het oosten en noorden van het land. En vanavond dan vooral aan de kust, richting de nacht hoor, wat regen. Morgen begint eigenlijk bijna overal droog. Vanaf de middag weer regen. En de temperatuur ongeveer hetzelfde als vandaag, 18 tot 19 graden. Dan situatie op de Wigan. Vertragingen vanaf 30 minuten. Het zijn er 3 A12 lunetten Oude Rijn. Voor Oude Rijn over de hoofdrijbaan. Auto met pech 30 minuten. A12 lunetten Den Haag. Voor Harmelen over de parallelbaan 1 uur. En de A12 Utrecht Den Haag. Voor de Nieuwebrug 1:30. Sterkte. 6:01. Laatste headlines van het ANP worden je gebracht door Alissa Hippe.
24: Goedemiddag. Opnieuw problemen met een brug. Er zijn scheuren ontdekt in de belangrijkste brug richting de Rotterdamse Maasvlakte. Rijkswaterstaat grijpt direct in, de rijstroken worden gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. Er waren al stukken uit het concept gelekt, maar nu wordt ook de eerste versie van de begroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Minister Heijnen van Financiën wilde dat eigenlijk niet, maar doet het nu toch. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallen het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja.
25: Thomas van Empelen.
0: Maar speculaties. Wie gaat Sinterklaas wel opvolgen? Er zijn geruchten. Zometeen meer.

0: Nou draagt Shakira vaak jurken, dus de kans is klein dat ze hele grote zakken heeft. Maar die gaat ze wel vullen namelijk, dat is ongekend. Ja, die heeft de concerten gepland staan in Madrid. Ik kwam daar vandaag achter. Ik zat namelijk naar het concertschema van Shakira te kijken. En het enige wat ik zag is Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid. En het gaat dan wel even door. Namelijk 14 keer staat ze in Madrid op te treden, 14 weekenden.
1: Waar staat ze precies? Sorry, ik heb niet helemaal...
0: Madrid,
1: ja,
0: daar
1: ja,
0: zo.
1: Nee, okay,
0: en ze boekt helemaal... Het is echt Shakira Land, is het. Een heel concert buiten met alle ambiances, met terrasjes erbij, horeca. Alleen voor Shakira. Zo groot is zij daar blijkbaar. En wat denk je, een ticket voor een beetje gaan aan een bar kunnen zitten? Om Shakira te kunnen zien.
1: Aan een bar kunnen zitten?
0: Ja, tijdens een concert van Shakira. Het duurt een groot uurtje. 500 euro.
1: 500
0: euro.
1: Ik zat al hoog.
0: Maar goed, die zakken van Shakira worden goed gevuld. Iemand ook met grote zakken is natuurlijk Sinterklaas in Madrid.
1: Ja, de zak van Sinterklaas.
0: Nee, zullen we het niet doen? maar Sinterklaas, daar is nieuws over. Je hoorde het net in het ANP al om half even heel kort van Stefan de Wallen. Die stopt ermee. Mocht je trouwens kleine kinderen hebben, zet het even uit. Daar wil ik even geen rekening mee houden. Gewoon even geen zin in. Maar de man die Sinterklaas speelt, Stefan van de Wallen, die is er klaar mee. Stefan de Wallen. Kees uit Vlodder nog. Die is na 15 jaar Sinterklaas spelen, zegt hij, het is goed zo. Als ik hem even mag quoten, want het is wel gewoon groot nieuws. Ik kijk de intocht dus nog steeds.
1: Echt waar?
0: Ja. Nou, hoezo is dat gek?
1: Ik vind het heel grappig.
0: Ik kijk de intocht nog. Ik vind dat zo mooi.
1: Niks voor jou.
0: Dan zit ik echt gewoon lekker op zondagochtend of zaterdag, volgens mij is dat. Zaterdag op de Nederlandse tv. Dus ik dacht gewoon 's ochtends vroeg lekker in mijn eentje in mijn pyjama. Of nou heb ik niet, maar in mijn badjas of in mijn...
1: Ach, wat ben je ook een cutie
0: en eigenlijk. En dan vind ik dat zo mooi dat al die kinderen daar komen om dit te gaan. Ik vind dat zoiets moois.
1: Oh,
0: ja, zo'n stukje heimat van vroeger. Maar wat zegt Stefan de Wallen hierover? Lief Nederland, met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stop ik na 15 jaar als adviseur van de Nationale Sint. Ik wens mijn collega's van Sinterklaasjournaal, de lieve cast en crew van dit fantastische programma, een allergeweldige mooie toekomst toe. Wees lief voor elkaar. Nou, dag hoor.
1: Ja, nou, laat dag hoor.
0: En nu, goeie vraag. Ja, dat is de man die toch net te theatraal toch altijd dingen brengt eigenlijk wel. Namelijk, de opvolger van Sinterklaas wordt hierover gesproken. Bij Boulevard wordt dit besproken. Niet overal, want het is nog niet officieel. De NTR houdt het nog even voor zich.
1: Mm.
0: Maar het is... kan ik hem nadoen?
1: Het is Thomas van Empelen. Hey!
0: Nee, dat zou ook niet passen. Nee, het is echt de nieuwe acteur die Sinterklaas gaat doen. Nederland. Ik ga... Oh, kijk achter mij wat er gebeurt. Ja, Daan Schuurmans, die altijd mensen meeneemt. Is heel theatraal, dat is hem. Met die mooie stem gedragen. Supervet. Hij wordt waarschijnlijk de nieuwe Sinterklaas. You heard it first.

0: Armin van Buuren en Everlasting bij Slam. Toch even proberen. Ik kwam daar een klacht binnen. Over het feit dat we over Sinterklaas hebben gehad namelijk. Op de zender, dat de kinderen achterin... Ik heb het wel 2 keer aangekondigd. Ik heb het voor de reclame gezegd. En toen we het over Sinterklaas...
1: Goedendag, ja. Dit is de voicemail. Nee,
0: dacht ik al inderdaad. Ja. Sorry, had ik duidelijker kunnen zijn hierover?
2: Ja, je hebt het 2 keer gezegd.
0: Toch?
2: Ja. En je zei het ook, voor als nu iemand luistert met... dan zet hem heel even uit, want ga ik even nu het zeggen. Dus je hebt het gezegd.
0: Ik bedoel, ik zat er helemaal high in, hè, tot 7, 8 jaar.
2: Ja.
0: Ik zat er helemaal in, Sinterklaas.
2: Ik heb niet...
0: Ja, je was wel veel... Ja, maar
2: ik
0: jij
2: was
0: bent ook,
2: heel jong.
0: Jij bent ook wel pinterder, heb ik het idee. Laat maar even laten. Maar goed, jij bent eerder doorgegaan. We hebben het later nog wel over. Ja. Dan zal ik het 100 keer van tevoren aankondigen dat we het erover gaan hebben. Voordat mensen boos worden in de app. Volgens mij zit ik diegene zijn voicemail nu in te spreken. Ik hang even op. Hey, de volgende plaat stond gepland. Maar daar word je helemaal blij van. Vertel waarom.
2: Oh ja, dit voor als je in de auto zit. Nu, doe even het geluid omhoog. Raampje naar beneden, haren naar buiten, wapperen, weet je, en meeschreeuwen. Dit is zo'n lekker nummer voor als je in de auto zit. Gewoon meeschreeuwen.
0: Haren naar buiten, ongelukken gaan gebeuren, heb ik het idee. Maar goed. Hier word je echt blij van, hè?
2: Ja, ik vind het zo'n lekker nummer.
0: Nou, tof. Productie Plus, de radio hard, wij ook hier.
2: Hoppa.
0: Jij ook. Agnes, release me.

heerlijk superplaatje dit hoor. Agnes, Verlies Me bij Slam. Zometeen gaan we op zoek in Kill Your Darlings naar de beste plaat van... Ik heb mogen kiezen, Armand van Helden. Ook iemand waarvan ik hoop dat al deze platen die ik heb uitgekozen, de vijf waarvan jij de beste mag kiezen, allemaal in de Slam Dance 1000 staan. Je kan stemmen nu op slam.nl.

Deze week in de bonus. AH runder gehakt, 500 gram, per stuk 3,99. Alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbieding.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
13: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
14: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: en boek direct een proefrit.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Walle het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Walle in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. De man was aan het werk toen hij op het nest van de hoornaar stuitte, een soort wespen. Toen ze hem aanvielen sprong hij naar beneden waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
10: Oh, even casual droppen.
11: Heel
10: dat iemand
11: naar.
10: Ja, hoornaar is het. Oh. Dat iemand dan van 12 meter springt die hoornaarnest. Oh man, my god, verschrikkelijk. Eens even kijken, 2/6 top 3 vertragingen. Nog steeds druk op de wegen. Het is ook voor woensdag echt druk trouwens, 250 kilometer. We beginnen met de A12, Lunette Oude Rijn. Voor Oude Rijn over de hoofdrijbaan, daar 24 minuten. A12, ik heb de hele tijd al moeite met die Lunette richting Den Haag verwoerden over de parallelbaan. Een uur en een kwartier. En de A15 Oost voor de Ridderkerk voor Vaanplein. Dat gaat wel makkelijk. Daar 27 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
13: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
8: De Slam Weekend Mix, de kick-off van je zaterdagavond met Martin Pieters. Iedere zaterdagmiddag vanaf 5 uur.
14: Dit is Slam!
13: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja? Echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld!
18: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
20: Slam.
8: Thomas van Empelen.
10: En als je stemt, neem alsjeblieft wat platen van Armin van Helden mee. Want die zijn zo goed. We gaan zo meteen op zoek naar de beste plaat van Armin van Helden. En Kill Your Darlings. Eerst Marshmallow.

0: Arbat, Guetta, Gotye, Kimbra en Somebody That I Used To Know. Daar gaat ie.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: Voor de woensdag 17:15, nieuwe editie van Kill Your Darlings. De Dance 1000 editie, want die komt eraan namelijk. Je kan nog stemmen. Anderhalve week zitten we nog te wachten op jouw top 3 of maak er 6 van. Doe dan 2 keer de lijst invullen op slam.nl. Laat je favoriete dance tracks achter. Want zonder jouw stem kunnen we de lijst niet maken. Zo simpel is het. Misschien staat Avicii met Levels wel opnieuw op nummer 1. Of denk je, god, die plaat, ik ben helemaal klaar mee. Jij bepaalt. Maar goed, één artiest die van mij part echt veel in de Dance 1000 mag staan is Armer van Helden. Heb ik voor jou uitgekozen. De man, ik heb hem een keer gezien in, wat is dat weer? Volgens mij de Shelter in Amsterdam. Hit na hit pompte hij eruit. Was ook meteen weg. Precies op het moment dat zijn show klaar was. Als je op de minuut nauwkeurig pakte hij weer zijn auto en was hij verdwenen. Maar wat een geweldige gast. Ik heb 5 platen voor je uitgekozen. En jij mag kiezen welke plaat we gaan draaien zo meteen.
2: Oké. Okay.
0: Pleun, productie Pleun. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal super totally ready.
0: Van de 5 platen die ik heb uitgekozen is dit nummer 1, Bonkers.
3: Bonkers.
2: Ja, dit is al ook al meteen een van mijn favorieten.
0: Oh, nummers aan zich.
2: Ja, en heb ik dit, vind ik, Bonkers, vind ik zo'n goed nummer.
0: Maar is die echt
2: begin beter meteen echt met, ja.
0: Dan deze, You Don't Know?
2: Ja, ook leuk.
0: Dit is nummer 2, maar wat gaat het worden van de 2?
2: Ja, Bonkers en Bonkers, ja.
0: Oké, Bonkers nog steeds. Dan hebben we My My My er tegenover staan. Bonkers of My My My. Armer van Helden, Kill Your Darlings.
2: Oei. Ja, deze is ook wel echt goed. En ook Memories, hè, met dit nummer. Maar ja, ik blijf
0: met Memories
2: eerste.
0: Met dit nummer, ja.
2: Nee, ik blijf toch wel echt bij Bonkers.
0: Ja, oké, okay, ja. Dan Wings, mijn favoriete van Armer van Helden. Staat er tegenover Bonkers of Wings? La, la, la. Dit is goed, toch?
2: Ja, maar tegenover Bonkers, nee, dan wint hij gewoon niet.
0: Nee?
2: Nee, ik blijf bij Bonkers, ja.
0: Oké, okay, dan Bonkers of Anyway van Armer van Helden. Armer van Helden.
2: Is wel leuk, hè?
0: Ja.
2: Maar het was Love at First Here. We gaan gewoon voor Bonkers. Ik heb daar echt zin in nu. Ja, ik heb er nu echt zin in.
0: Ik vind met die Love at First Here eigenlijk wel ook gewoon... Kill Your Darlings! Pleun, productie Pleun, heeft gekozen voor...
2: Bonkers!
4: I wake up every day is a daydream. Every

0: volgens mij heeft iedereen in zijn leven wel eens een keer de droom gehad dat je dan opeens naakt op straat staat.
1: Ja.
0: Ja. In je leven als nachtmerrie, weet je wel, een soort van de wereld waar je aan open en bloot gesteld wordt. Eng allemaal. Ik denk dat we dit ook allemaal wel hebben gehad misschien wel. Ik weet niet wat bij jou is, Pleun. Maar dat je ooit de gedachte hebt gehad dat je school in brand wordt gestoken.
1: Ja, dat heb ik best wel vaak gehad als kind. Maar ook ergens de hoop, zodat je dan niet naar school hoefde.
0: Maar dat was het toch?
1: Ja, ja.
0: En dacht je, oh, dat zou heel erg zijn, maar dan hoef ik niet naar school. Ja. Weet je wat? Ja. Volgens mij heeft iedereen van een jaartje, of het is 8, 9, dit altijd wel gehad, denk ik. Een meisje van 14, die is wat verder gegaan. Die is namelijk opgepakt voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Dat is een ton aan schade.
1: Zeg maar. Oh, maar dan zijn al haar kinderen uit haar klas wel heel blij, want die hoeven dus misschien niet naar school.
0: Ja, ik denk dat de vape dan in de

0: zometeen showbiz nieuws in een minuutje. En Gerard Joling heeft iets gedaan. Oh my god. Dat is waanzinnig. Dat is zelfs mijn natte droom. En ik val niet op mannen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: De Beter Pick-up-a-lease.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, €0,99. En Eru, diverse varianten, ook €0,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
15: Sportlife. Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Dames en heren, de daluren beginnen.
18: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
7: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Een paar minuten over 6:30. Weer online weerbericht voor je. Vanavond wordt het best wel fris. 10 tot 14 graden. Hier en daar wat regen. Morgen begint droog. Maar in de loop van de dag komt er helaas toch weer vanuit het westen. Er komen vaak ook kabinetsplannen vanuit het westen. Maar ook regen. Allebei naar 18 tot 19 graden morgen. En dan even kijken naar de wegen. Van de regen naar de regen. Dit is de top 3. Nog steeds druk op de A12. Kom ik zo meteen op. Valt wel mee inmiddels. De eerste A7 Zurich Groningen voor Tijnje. Een afgevallen lading. Een afvalliger daar. 27 minuten. A12 Lunette Den Haag voor Harmelen over de parallelbaan 30 minuten. En A35 Almelo Enschede voor Born to be West. Born and West 31 minuten. Een paar minuten over 6:30. Als je echt je klok gelijk wil zetten, 6:03. Laatste headlines van Alissa Hippe.
22: Goedenavond. In Parijs is vanmorgen een al jaren voortvluchtige crimineel opgepakt die de moord op advocaat Dirk Wiersum voorbereidde. Dat meldt het AD. Hij werd vorige week veroordeeld tot 11 jaar cel, maar was tot nu toe spoorloos. Havenbedrijven in Rotterdam verwachten veel problemen nadat er scheuren zijn ontdekt in de belangrijkste brug in de A15 richting de Maasvlakte. Een belangenorganisatie zegt dat het verkeer wordt gehalveerd. Acteur Stefan de Wallen zet na 15 jaar zijn mijter af en is vanaf dit jaar niet meer te zien in het Sinterklaasjournaal en bij de intocht. Wie zijn opvolger wordt is niet bekend, maar op een Sinterklaaswebsite wordt Daan Schuurmans genoemd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel.
23: Thomas van Empelen.
0: Zometeen showbiz nieuws in 1 minuut met nieuws over Gerard Joling. Die heeft wat lekkers gedaan, hij zegt. Oi, ik ben jaloers.

0: blijf het jammer vinden. Ik had Dimitri Vegas gebeld. Kan ik nog een tandje harder? Daar hou ik zo van. Dit was het maximale wat hij wilde gaan. Zo jammer. Turn the tide. Dimi en Silver samen. Hey Dan, Showbiz Nieuws in een minuutje. We mogen het Showbiz Nieuws behandelen, maar het mag dus maar in een minuut. Zo simpel is het. There we go.
1: Slam Middagshow. Showbiz Nieuws in één minuut.
0: Ja, groot nieuws over Ed Sheeran. Ook niet positief. Vaak is dat het wel. Namelijk zijn tour loop gaat niet zo goed. Namelijk Macklemore is uit de tour geschrapt. Hij riep namelijk met de vlaggen bij Free Palestine, Gaza, wat helemaal plat gebombardeerd is. En daar waren de mensen van de muziekindustrie niet zo blij mee. Dus Macklemore is eraf gekeld. Uiteindelijk is iedereen rondom Ed Sheeran, de band, heeft gezegd: succes ermee, hier gaan we niet aan meedoen. Cessa. Hey, dan Gerard Joling, hier ben ik echt jaloers op. Die heeft namelijk in de jacuzzi gezeten met niemand minder dan Jutta Leerdam. Oh, dat is goed, hij zegt.
2: Dat had je niet alleen jij heel graag gewild, denk ik.
0: Kleine scheef schaats had ik daar graag mee gedaan. Ze waren samen, Gerard Joling en Jutta Leerdam. Niet voor Insta-vrienden, nee, voor het programma Casa di Bo. Met Bo van Air van Doren, die trouwens weer zijn proper thuis aan het halen is. Hij is een studie aan het volgen. Hey, dan Dave Roelvink en Marijn Kuipers zijn uit elkaar. Na een half jaar verloving en een tweejarige relatie.
2: Ja, ik denk dat veel mensen het zagen aankomen.
0: Wat is er gebeurd eigenlijk?
2: Op TikTok hadden heel veel mensen het over. Oeh, ja, jammer, we zullen het nooit weten.
0: Roelvink schreef nog op Instagram Stories: laat me met rust. Waarom zijn ze uit elkaar?
2: Ja, dat weet ik niet. Hun toekomstplannen liggen te ver uit elkaar. Ik denk dat één van de twee kids wil en die ander niet. Zo, dat zeg maar.
0: Ah, ja. Goed, Dave zit gewoon weer gehaktballetjes te eten. De gehaktballen van Dries Roelvink, denk ik. Die toch bij de Jumbo. Heeft hij veel geld mooi verdiend trouwens? Dat is niet normaal. Echt, dat is volgens mij 500.000 nu, Dries Roelvink.
2: Bijna allemaal in zijn gebit nu.

0: Ik heb een vraagje over het einde van deze plaat. Dit stukje. Is het dat... Bedoelt Willy William je eigenlijk c'est la vie baby, maar zegt hij c'est la vie baby?
1: C'est la vie baby.
0: Ik heb geen idee wat hij daar zegt. Mocht iemand het weten, laat het weten in de app van Slam. Dan! Niet het komende zondag, maar de zondag daarop gaan we los met de 1000 beste dance tracks door jou gekozen. De stembussen zijn nog wagenwijd open. Via slam.nl laat daar je 3 beste dance tracks achter. En ik heb het vaker gezegd, maar je kan dus nog vaker stemmen dan dat je wilt.
1: Ja, maar waarom zou je nou vaker stemmen? Want wat kun je precies winnen, Thomas?
0: Twee... Wacht even, ik doe even...
1: Zeg het even duidelijk.
2: 2 ADE Pro passen.
1: Hoeveel?
2: 2 ADE Pro passen.
1: En wat kan je daarmee?
0: En dan kan je naar ieder feestje met ADE. Dat is echt fucking vet. We hebben er 2 liggen. Dat komt volgens mij, als je het wilt betalen, kost het €600 of zo. Je kan naar ieder feestje toe met ADE. En ik heb het nummer van de dealer wel voor je. Dus dat is allemaal geregeld. Dit is Mau P bij Slam. Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

0: Mopie bij Slam. Ze zijn in de studio, de jongens van de avondshow. Jarno en Jeppe.
1: Hallo.
0: Een groot applaus al natuurlijk, hè, jongens. Dat is al
2: belangrijk. Ja, ik klap ook gewoon voor mezelf.
0: Ja, dat is belangrijk. Daar ben jij goed in ook, volgens mij, heb ik het idee.
2: Zeker. Ja. Zal ik het nog een keer doen?
0: Ja.
2: Woe! Nou, nog eentje dan, kort applaus. Zo, en door.
0: Hey jongens, wat zit er vanavond in? Groot nieuws.
2: Wij hebben Milo laat het lukken in de avondshow. Ja. De nummer 1 van Spotify. Alleen jij, dus die komt hij ook doen. En zometeen gaan we harder dan 130 met de linkerbaan vandaag. Die is voor de Wild Styles.
0: Met Year of Summer. Mogen jullie de toeter niet aan de
2: ja,
0: linkerbaan, hier of zomer. Rechterbaan.

0: Oh, wat een lekkere Jostie-zender. Prachtig. Oh, hier of Summer, linkerbaan of Cannonball, Showtek, rechterbaan. Laat het weten. Zometeen Jarno en Jeppe.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Gooise vrouwen.
10: Of Friends. Waarom kiezen?
9: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
11: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl. Je verdient het.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland.

0: voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Gate On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog. Morgen begint droog. En in de middag vanuit het westen regen met 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: 3 minuten over 7. Welkom bij de Slam Avondshow. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A2 richting Maastricht-Noord bij Elslo. Een kwartiertje extra. 3 kilometer door een ongeluk. En je verliest een half uur op de A4 richting Den Haag bij Rijzenhout. Pas op, te liggen voorwerpen op de weg. Het is 7 uur geweest. We gaan harder dan 130 bij Slam. Ga je voor de BPM-knaller voor de linkerbaan. Dat is Year of Summer, Wattstals. Ga je voor de rechterbaan voor Showtex.

0: Mooimaak.nl. Mis niks en sla je slag. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
9: Slam. Jarno en Jeppe.
10: 7:05. Dat betekent, we mogen weer harder dan 130. Anja, onderweg waar naartoe?
11: Naar huis.
10: Naar huis. En wat gaat er thuis nog gebeuren?
11: Weinig eten en morgen weer op tijd bedje uit.
10: Heerlijk. Wat ga je koken voor jezelf?
11: Nou, mijn vriend die kookt.
10: Och.
11: Dus ik kan zo gelijk aanschuiven.
10: Oh, 2026, emancipatie.
11: Lekker hoor.
10: Linker of rechterbaan?

0: Sun. Moving to the Sun.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.
3: 12 minuten over 7. Welkom bij aflevering 11 van de nieuwe vernieuwde avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe. En je bent er weer, Jeppie.
4: Ja, ik ben er weer bij.
3: Nou,
4: ja,
3: gelukkig. Ja. Ik heb je wel gemist gisteren, hoor.
4: Ja, ik moest het gisteren even laten afweten. Want mijn grote vriend is gistermiddag overleden.
3: En ja, dan heb ik het
4: over.
3: Ja,
4: dankjewel. Heb ik het over mijn opa.
3: Ja.
4: Ja, het ging even niet zo lekker meer de laatste tijd.
3: Nee.
4: En, hij had al last van dementie. Dus ik had sowieso al niet meer zeg maar mijn eigen opa, om het zo maar even te zeggen.
3: Ja.
4: En afgelopen zondag herkende die me ook voor de allereerste keer niet. Dus toen had ik eigenlijk al wel ook een soort van afscheid genomen. Omdat dat is toch een soort momentje als je ineens daar niet wordt herkend.
3: Ja,
4: door iemand
3: zeker.
4: Waar je zo zielsveel van houdt.
3: Mm.
4: Dus dat was eigenlijk al wel een dingetje. Maar ja, ik ga hem natuurlijk echt missen.
3: Ja, heel natuurlijk. Missen. Ja,
4: ja, hij had altijd waanzinnige spreuken. Mijn opa was echt een man van de spreuken. Ik heb er een paar opgeschreven.
3: Oh, leuk.
4: Wil je
3: ja.
4: ze horen?
3: Ja, tuurlijk.
4: Lul omhoog, Zeeland moet droog. Laatste stoot voor de watersnood.
3: Ja.
4: Praatjes vullen geen gaatjes, maar lullen met koppen, daar kan je gaten mee stoppen. En hij zei ook wel eens, wie de schoen past, lik me reet. Ja, nee, het echt, ja, mijn opa die had zo ongekend veel humor.
3: Wat een taalkunstenaar, hè?
4: Het is een ongekend. Ja, daar heb ik het van, hoor. Echt, het schrijven van teksten, dat heb ik echt van mijn opa.
3: Ja, het mooie is ook nog dat hij dus zelf nog in dit programma, wat nog maar 2-3 weken bestaat, zelfs nog een grap heeft kunnen vertellen.
4: Hij heeft zelfs nog een mop kunnen vertellen.
3: Ja.
4: Ja, vroeger was hij altijd heel erg van de moppen. En nu de laatste tijd met zijn dementie was het gewoon af en toe dat er een opmerking kwam. En dan dacht ik, ja, die schrijf ik weer op. Dus ik heb een heel lijstje in mijn telefoon staan met allemaal spreuken.
3: Ja, ja, dat is prachtig. Prachtig.
4: Ja, en hij vroeg ook 10 keer per dag, als ik dan bij hem was, dan vroeg hij 10 keer in het uur, vroeg hij, hoe gaat het met de business? Vroeg hij dan altijd.
3: Ja.
4: Ja, en op een gegeven moment maakte ik er een soort geintje van, want dan zei ik de ene keer dat ik loodgieter was. En de andere keer werkte ik voor een grote krant.
3: Ja, ja.
4: En de andere keer was ik putjeschepper. ik maakte er maar een soort spelletje van.
3: Ja.
4: Maar nu kan ik zeggen, en ik hoop dat hij meeluistert, opa, als je dit hoort, de business gaat top. Stonden vandaag in de krant.
3: Ja.
4: En als het goed is, heb ik de nieuwe hit voor Rutger en Barneveld geschreven.
3: Ja, ook dus, dat ja.
4: Ja, hey. ik denk dat hij mega trots is.
3: Absoluut, hij is mega trots op jou. Ja. Maar dan is zijn geheugen wel al een hele lange tijd niet meer wat het was. Want dat hij denkt dat jij werkt, dat is natuurlijk belachelijk.
4: Ik ben blij dat je er weer bent, joh.
3: Ah, ik ook, Jarno.
4: Ah,
3: we mogen. Daar gaan we weer. We mogen weer.

0: Fischer. Yeah. Nou, What a Life. Hoor je in de avonturen van Jarno en Jeppe. En geniet van het leven.
1: Geniet van het leven.
0: Allerbelangrijkste.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie. Kan zomaar voorbij zijn. Je hoort het. Hey, daarover gesproken. Ja, het is... Ik moet die pleister er weer aftrekken. En het is een onderwerp wat ik eigenlijk deze week helemaal niet wilde aanhalen. Maar ik ga het toch wel over daten hebben.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik had komende zaterdag had ik een date gepland staan.
1: Ja.
0: Ja, en dat was het toppertje. Daar had ik al best wel een tijdje contact mee. Ze was lekker op vakantie. Ze was ochtends vroeg tot 's avonds laat lekker contact houden. Sterker nog.
1: Schaal 1 tot 10. Toppertje?
0: 10.
1: Nee, 10.
0: Ja, ik vond het echt een toppertje. Echt een toppertje. Oh. Sterker nog, we hadden onze tweede date hadden we al gepland, terwijl de eerste nog moet komen. En de tweede date stond al gepland in...
1: Ja.
0: Parijs. Ja. Dus het was al een beetje romance tot ten top. Dus dat zat allemaal goed. Weet je, ik ben helemaal meegenomen op die vakantie waar ze was. Het was echt gisteren nog. Was het echt van, Parijs superleuk. Ja, was het al zo?
2: Wacht.
0: Ja.
2: Wacht even.
0: Ja.
1: De tweede date was gepland, maar de eerste date is nog niet geweest.
0: Nee, klopt.
1: Ja, maar wacht even. Hoe kan je... Oh man, ik zie alleen maar rode vlaggen. Overal. Links, rechts, voor, achter. Hoezo? Wie gaat er nou nu al een tweede date plannen en dan naar fucking Parijs gaan? Gewoon, terwijl je die fucking eerste date nog niet gehad hebt.
0: Gewoon YOLO, gewoon leuk.
1: Ja, flikker nou op, man.
0: C'est la vie, ik zeg het net. Vier het leven.
1: Ja, je bent niet goed. Maar ga door.
0: Nou ja, dus ik kreeg vandaag een appje van... ik ben op een vakantie een andere jongen tegengekomen waarbij ik al ooit een keer gedate heb.
1: Ga je?
0: Het gaat niet meer door.
1: Nee.
0: En toen dacht ik echt...
1: Hier heb je antwoord.
0: Ik heb ook alleen maar teruggestuurd. Wauw.
1: Is ik ben daar nog op geantwoord?
0: Nee, ik heb er ook gelijk ontvolgd.
1: Nee! Ja. Nee, dat is een kleine piggy getrapt.
0: En zij is mij ook gelijk ontvolgd.
1: Nee!
0: Ja. Dus het is ineens klaar. Maar ik dacht, ga je gisteren nog helemaal zeggen... we gaan lekker naar Parijs en ik heb zo'n zin om je te zien komend weekend. En nu is het ineens, ga niet meer door... want ik heb iemand nieuws een week geleden ontmoet. Of die ik al kende. Ja, wat is dat nou?
1: Oh,
0: ik vind dat zo raar.
1: Jij trekt zo de verkeerde vrouw aan.
0: Maar ik snap het ook.

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Een avondshow die sinds 3 jaar weer terug is op Slam. Dus we hebben de oude telefoonklapper gekregen van onder andere Tom en Bram, van Daniel en Ivo. Zelfs van Mark Lebrand nog.
1: Wauw.
0: Ja, ja, niet normaal. Dus gaan we kijken of dat die nummers nog kloppen. En deze week bellen wij iedere dag Sjoer Leon met de vraag: neemt hij vandaag weer de telefoon op? En gisteren was hij een beetje boos.
2: Jongen, hebben jullie nou echt niks beters te doen, jongens? Echt waar. Ik ben al brak. Ik heb gisteren een etentje gehad met mijn schoonouders. Nou, ik heb heel wat moeten swipen om dat gezellig te maken. Dus ik voel me verschrikkelijk. En dan gaan jullie me ook nog eens lopen bellen. Ga alsjeblieft wat anders doen, joh.
0: Kijken of dat hij zo meteen de telefoon opneemt. En ook Lost Frequencies.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: 2000 is powered by EVA Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met EVA Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, EVA Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder. Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek je vliegticket voor zomer 2020 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: 5 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is vanavond wisselend bewolkt. En er zijn wat buien in het noorden en oosten van het land nog. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 14. Morgen alleen in het westen buien en maximaal 19 graden.
13: Jarno en Jeppe.
12: Zo meteen kijken of dat voor de derde dag Sjor Leone opneemt van Paradise Hotel. Eerst muziek, Lost Frequencies.

0: telefoon op vandaag.
1: Dit is de voicemail van Sean Leon. Je kunt me boeken op info@mamboeproductions.nl. Wil je een berichtje achterlaten? Spreek dan gerust wat in. Behalve als je een van die achterlijke bent van Slam FM. Die achterlijke Jano en Jeppe, die hoeven mij nooit meer te bellen en zeker niet te appen. Laat me alsjeblieft in rust.
0: Nee, hij neemt de telefoon niet op.

0: Of Aad Schuurman voor de vrienden, you're the bad habits.
1: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou, de Slam Dance 1000.
0: Daarover gesproken, dat is ook wel een dance linkje. Even kijken of dat ik dat in mijn mapje kan vinden. Maar ik weet dat Lucas en Steve een keertje hier waren. En die vroegen wij om dingen in te spreken. Gewoon van Liners, yo, dit is, dit zijn Lucas en Steve. En je luistert naar puntje, puntje. En op een gegeven moment waren ze zo melig dat ze ook deze hebben ingesproken.
2: Hey, ik ben Aad Schuurman. Hey, joh, mijn nieuwe track nu hier op Slam.
3: Dat is Aad Schuurman.
0: Alleen ik mocht dat toen van de leiding niet meer instarten, omdat niemand deze grap snapte. Dat is toch leuk hier?
2: Hey, ik ben Aad Schuurman. Hey, joh, mijn nieuwe track nu hier op Slam.
3: Dat is Aad Schuurman.
0: Ja, die moeten sowieso vaak voorbij komen in de lijst. Want we zijn op zoek naar de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. En natuurlijk horen onze Limburgse vrienden daarbij, Lucas en Steve. Dus meteen de vraag aan jou. Wat is de populairste, de beste dance track ooit gemaakt? Geef hem even door via slam.nl. Dan kan je een lijstje achterlaten als je echt keuzestress hebt. En dat doe je niet voor niks. Je maakt kans op 2 pro passes voor het Amsterdam Dance Event. Je kan gratis naar Awakenings. Kalkbrenner, die staat er ook nog. Kiki in de Ziggo Dome. Noem het allemaal maar op.
4: Weet je wat ik de favoriete danstrek vond van die van Rutger van Barneveld? Die vond ik top.
0: Die Lean On remix.
4: God, zie mij.
0: Ja.
4: Oh, waanzinnig, hè?
0: Ja, je kan het op ieder nieuwsaccount kan je het checken, denk ik wel. Of op onze Instagram, @slamofficial. Want Rutger van Barneveld heeft Major Lazer gedaan gisteren.
4: Ongekend, zeg. Ja, wat
0: niet,
4: een talent.
0: Ja, niet normaal. Dat zet je niet uit.
4: Wilt hij hem uitbrengen, eigenlijk?
0: Dan moeten we even achteraan, want hij was wel enthousiast, hè?
4: Ja, ik vond hem ook wel enthousiast.
0: Ja.
4: Ik vroeg wel of ik een tweede coupletje wilde schrijven voor hem.
0: Nou, dat bedoel ik. En dat doe ik één keertje zo. En heeft papa ook weer wat geld verdiend in de credits.
4: Ja.
0: En laten we dat dan doen als een
4: jungle.
0: Als een soort beweging. Laten we dan Lean On van Major Lazer, waar hij die cover van gedaan heeft, allemaal in ons lijstje zetten via slam.nl als één van de 5 voor je stemlijstje.
4: Ja, dan wordt er niemand. Oh ja, nee. Daar wordt iedereen gelukkig van.
0: Inderdaad.

0: Colter en everybody hoorde je in de Slam Avondshow. Ja, dat was een witje. Dat was een witje.
1: Oeh. Ik hoorde hem ook.
0: Ja.
1: Ongekend.
0: Het hoort erbij. Zometeen maak je kans op de Slam Mystery Box.
1: Oh. Ja. Waanzinnig. Ik heb hem hier weer in mijn handen. En er zit weer een fantastische prijs in die je wilt winnen, lieve mensen.
0: Ja, dat is echt niet normaal. Daar kan dus echt van alles in zitten. Je maakt kortom kans op dikke vette prijzen in de avonturen van Jarno en Jeppe. Hey, daarover gesproken. Wat moet je dan doen om die prijs te winnen? Heel simpel. Zometeen spelen we een rondje van Spiegeltje, Spiegeltje. Een nieuw rondje. Dat betekent dat je nu je naam moet sturen, maar dan achterstevoren via de app van Slam.
1: Ja, dus als je bijvoorbeeld Olim stuurt, dan krijg je...
0: Olim, Milo.
1: Haha, kijk.
0: Oh, ja.
1: Goed voor jou.
0: Ik kom straks weer langs in de avonturen van Jarno en Jeppe. En is het ook wel leuk om dit bedje in te starten trouwens.
1: Die kunnen we heel goed gebruiken.
0: Het is een redactievergadering.
1: Oh, waanzinnig. Ja, lekker meten.
0: Heel slim van mij. En ook Another komt eraan.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
11: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
23: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou, want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
25: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max op 1. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
28: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
29: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
28: Beren goed, thanks bo.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: En actie, olifant!
30: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
29: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
22: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
23: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: Doedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
4: Het dikste prijzenpakket van Nederland ligt op jou te wachten. Je moet alleen even je naam achterstevoren deze kant op sturen met de app van Slam.
5: Wauw.
4: Avicii, krijg je naar Another. Goeie bijdrage.

0: Nederlandse radio en dan voornamelijk op Slam.
1: Het meest afgekeurde spel van de baas.
0: Ja, en vandaag gaan we het spelen met niemand minder dan Seol. Hallo Seol, hele goede avond.
2: Goeie avond.
0: Kijk eens, Seol, hoe was je dag?
2: Mijn dag was rustig, regenachtig, precies de bad timing om in de stortbui naar buiten lopen, dan maar weer naar binnen rennen.
0: Oké, nou ja. Lekker de hele dag binnen geweest dus.
2: Ja, dat gaat hier in de polder, gaat het hier goed bekeren.
0: In de polder? Waar kom je vandaan dan?
2: Ik woon nou in het wonderschone Brandwijk.
0: Brandwijk? Maar daar hebben ze geen paraplu's?
2: Nee, daar wonen anderhalve man en een paardenkop.
0: Oh,
3: oké.
0: Oké, nou dan weet ik dat. Maar als je de Seol omdraait, krijg je dus Loes.
2: Ja.
0: Hoor je ook niet vaak trouwens Loes voor mannen, hè?
2: Nee, wel voor vrouwen.
0: Ja. Hoe zit dat?
2: Nou, dat zit gewoon heel simpel, dat mijn stem zwaarder is dan een persoon.
0: Oh, zo. Oh, dan heb ik nu iets heel kuts gezegd. Excuses. Wij gaan door.
2: Je bent de eerste niet. Ja. Nee hoor, je bent de eerste niet en duidelijk als de laatste niet.
0: Oh, wat erg. Nee, hoor. Nee, ik kom hier niet meer onderuit. Jep, neem het over. Ik heb nu pas door wat ik heb gedaan. Is dit echt of neemt hij me nou in de zeik?
2: Nee hoor.
0: Wat een klerenlaaier is dit nou. Oh, wat een... Goed, Loes, we gaan het spelletje spelen. Spiegeltje. Je hoort straks een woord dat is gespiegeld. En aan jou is het de taak om dat te gespiegeld. Sorry hoor, ik ben helemaal van me apropos wat jullie net gebeurt. Ik vind het echt heel erg. Het spijt me voor mijn collega. Wat een vreselijke collega. Hij krijgt straks billenkoek. Ja, we spelen dus spiegeltje aan de wand. En wie is het mooiste van het land? Nou, dat Jarno niet.
2: Neem het hem niet kwalijk. Hij heeft van zijn apropos als een date.
0: Ja,
2: niet doorging.
0: Ja, dat is het ook. Nou ja, laten we het eerste woord er maar ingooien. Je hoort straks een bliep. En dan na de bliep, dan moet je dat dus nazeggen. Ja, nou kom hier met die microfoon. Anders moet ik het allemaal alleen doen.
3: Ja, er komt de eerste Loes. Goed luisteren.
4: Wat voor
0: een... Nog één keer.
4: Wat voor een...
0: Kom maar.
2: Wat voor een...
0: Even kijken hoor. Ik ga het even spiegelen. Oké. Nou, gaan we het even spiegelen. Zetten we het even in de spiegel, de woord. En dan krijgen wij... Oh, ja. Volgens mij is het microfoon. Ik hoor dit.
3: Nog één keer.
0: Ja, ik denk het ook, man.
3: Zou kunnen. Laten we even luisteren.
0: Microfoon. Kijk! Wow. Kijk eens, we hebben een woord geraden. Waanzinnig.
3: De eerste heb je binnen, Loes.
0: We gaan naar de volgende. Je hebt een zware stem, maar die stem heeft het waanzinnig gedaan. We gaan er nog eentje voor de vorm doen.
4: Ramokmok.
0: Nog één keer.
4: Ramokmok.
2: Ramokmok.
0: Oh, nog één keer. Nog één keer, snel. Ja.
2: Ramokmok.
0: Ja, dit is wel weer goed gedaan.
3: Deze was goed, hoor.
0: Ja, dit is lekker gedaan.
3: Deze was crystal clear. Deze gaan we raden, denk ik.
0: Kom maar.
2: Ja!
0: Ja, ik ga dat luisteren eerst, maar ik denk dat het hartstikke goed is.
4: Kom maar.
0: Ja! Yeah. Lieverd, en dat betekent het Slam prijspakket komt jouw kant op.
3: Ja, en wat zit erin?
0: Check!
2: Dat waren we mellen dan, hè?
0: Loes, bedankt en gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.

0: en Sascha en de avonturen van Jarno en Jep.
1: Jarno.
2: Holy hell, ik schaam me toch helemaal dood, man.
0: Ik kan niet meer.
1: Het kon toch niet?
0: Ik kan echt niet meer.
1: Het is echt heel erg.
0: Ik ben zo slecht met vrouwen. Het is echt verschrikkelijk.
1: Ja, voor de mensen die het net gemist hebben. We hadden net iemand aan de telefoon. En haar naam achterstevoren was Seol. Ja. En toen heeft Jarno dat dus omgedraaid. Nou, toen kwam daar Loes uit. Maar Loes had nogal een zware stem voor een Loes. Dus Jarno dacht dat hij met een man aan de telefoon had. Oh mijn god.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, ik heb er net nog even aan de telefoon gehad.
0: Ja, heb je het goed gemaakt?
1: Ja, ik heb het goed gemaakt. Ja. We gaan echt een pak shake opsturen.

0: Don't Believe It van Junt Summit hoor je extra vaak natuurlijk ook in de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij zometeen de nummer 1 van het land mogen ontvangen. Ja, wij vinden het een god als het gaat om lyrics. Dus we zijn heel blij dat hij hier is. Je hoort hem extra vaak in de avondshow omdat we fan zijn. Zometeen in de studio. Milo, laat het lukken.
1: Er is niemand zoals jij te krijgen. SMS mee, dan kan je zelf zijn bij me.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh,
3: wat een geld!
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
2: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
3: Zei hij nou 200 euro?
4: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
1: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: 3 minuten over 8:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in het noorden en oosten heb je nog kans op een buitje. De temperatuur die daalt vannacht naar een graad of 14. Morgen dan maximaal 19 graden.
8: Jarno en Jeppe.
7: De grootste trots van Amsterdam zometeen hier in de avondje.

0: Kijk, een naam uitkiezen waarbij je moet presteren is één ding, maar als je het dan ook echt nog helemaal doet, is het bijzonder. Lowlands uitgespeeld en 2 keer een nummer 1 hit, onder andere Alleen Jij, die je vaak hoort in de Slam Avondshow. Het is de nieuwe jeugd van tegenwoordig in zijn eentje. Het stijl-icoon van Amsterdam. Laat je horen voor Milo, laat het lukken! Wat lekker dat je er bent, man.
1: Yes.
0: Ja, voel je al een beetje comfortabel? Want je houdt er niet zo van eigenlijk radio-interviews, maar...
1: Nee, ik zit wel goed.
0: Zie je het goed? Ja, je hebt goed lekker te drinken.
2: Zeker, lekker. Je eerste radio-interview ook?
1: Ja, ik zei net ook al... Ik heb wel bij Dolfijn in Curaçao.
2: Oh ja, Curaçao.
0: Oh ja.
1: Maar... In Nederland is dit wel de eerste...
2: Lekker man, hebben we een primeurtje te pakken. Ja, zelf op de radio. Ja. Top man.
0: Hey, ik zei het net al een beetje in mijn introductie, maar stijl-icoon. Ik ben zo benieuwd. Wie is er met dat geblondeerde haar gekomen?
1: Ik.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Op een of andere dag dacht jij van het moet helemaal anders. Was het een inspiratiebron die je ergens zag of zo?
2: Want je er weddenschap voor horen?
1: Nee, ik was wel gewoon klaar met het kapsel wat ik had.
0: Ja.
1: Ik wilde gewoon even gek doen.
2: En zo wat nieuws.
0: Ja.
2: Het staat je wel vet.
0: Het staat waanzinnig, ja.
2: Het zit nu allemaal heel erg mee. Tegenwoordig, ja. Hè? Je hebt de wind mee.
1: Ja.
2: Is het ook wel eens Milo laat het niet zo lukken?
1: Zeker niet.
2: Zitten die dagen ook wel eens tegen?
1: Tot op heden niet.
2: Nee?
1: Nee.
2: Want ik heb begrepen, Fabio die heeft de naam bedacht. Milo laat het lukken. Of,
1: nee, zo is het niet helemaal.
2: Oh, zo is het niet helemaal gegaan?
1: Nee, we laten het gewoon lukken.
2: Hoe is het wel gegaan?
1: Milo laat het lukken.
2: Milo laat het lukken.
0: Wat voor psycholoog heb jij? Die moet ik ook hebben. Gaan dit mantra iedere dag in mijn hoofd? Dat lijkt me heerlijk.
1: Ja, stop hè?
0: Ja, dat is echt lekker. Dus jij wordt gewoon wakker. We gaan het gewoon weer laten lukken vandaag. En zo kom je de dag door.
1: That's it.
0: Heerlijk zeg, heerlijk zeg. Hey, wij zijn even door je oeuvre gaan spitten. En we hebben een beetje onze favoriete lines hebben we echt achter elkaar gezet.

0: En eigenlijk vroegen wij ons een beetje af. Ja, heb je die zinnen in je notities staan en denk je, en hoor je een beat en denk je, nou pakken we deze?
1: Soms wel.
0: Ja.
1: Maar soms is het ter plekke.
0: Ja.
1: Dus ik schrijf af en toe teksten in mijn notities of ik bedenk het in de studio.
0: Maar heb je in je notities dan een hele waslijst aan one-liners staan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Als er iets in me opkomt, schrijf ik het wel even op.
0: Kun je ons meenemen in je
2: over die telefoon?
0: Dat is allemaal geheim van de chef is dat,
1: ja,
0: hè?
2: Lekker. Is dat zo ook zo'n notitie waar dan zo'n gezichtscan op zit? Niemand mag dat per ongeluk gaan lezen?
1: Nee, dat niet. Maar ik heb wel een wachtwoord op mijn telefoon.
0: Ja, nou, precies. Ja, heel slim. Heel slim.
2: Hey, alleen jij is dan weer de eerste soloplaat op nummer 1. Hoe heb je dat een beetje gevierd?
1: Ja, lekker drankje gedaan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Lekker simpel.
1: Wat moet je doen?
2: Ja. Ja.
0: Nou ja, weet ik niet. Ja, nee, ja.
1: Gewoon genieten.
2: De ene gaat helemaal gek. Die koopt de PC leeg. De andere gaat een drankje doen. Ja, wat is jouw ding?
1: Ja, ook de PC leeg kopen natuurlijk.
2: Lekker.
0: Wat is het laatste wat je hebt gekocht?
1: Deze bodywarmer die ik aan heb.
0: Van?
1: Moncler?
2: Hatsa. Ja.
0: Lekker.
2: Ja, ik ga goed hoor. Lekker is dat.
0: Hey, alleen jij. Voor wie is die geschreven eigenlijk?
1: Voor jullie een vraag, voor mij een weet.
2: Oh ja,
0: oké.
2: Ja, dat is weer één zo'n notitie waar we niet aan mogen kijken.
1: Nee.
0: Er is iemand in je leven dus, begrijp ik.
2: Dat zei hij niet.
1: Weet.
2: Oh. Wat is dan het meest romantische wat jij ooit voor iemand hebt gedaan?
1: Een nummertje geschreven en op één...
0: Ah, lekker. Laten we even luisteren dan.

0: Season.
1: Nummer 1. Milo, dat het lukt in de avondshow en alleen jij. En er zit nu iemand thuis misschien wel heel erg te blozen, want het gaat misschien wel over haar. Dat weten we nooit.
2: Ja, luistert ze mee of niet?
3: Ik weet het niet.
2: Nee, het lijkt mij wel leuk om eens te gaan ontdekken wie er hier nou echt merkgeil is. Want hier tegenover je zit Jarno van der Wielen.
3: Ja.
2: En die is echt net zo erg als jij.
3: Ja, ik zag het al in zijn shirtje.
2: Hey, zag het al in zijn shirtje.
3: Zijn liefhebber.
2: Ja, zijn liefhebber.
1: Kijk eens, kijk eens.
2: Nou, het lijkt mij dus wel leuk om een klein quizje te doen misschien tussen jullie twee.
1: Ja.
2: Wie is er nou het meest merkgeil?
1: Leek mij leuk. Ja, maar het is zijn hele product. Iedere track in zijn hele hebben en houden gaat over spenden en dat soort dingen. Kijk, ik kan het wel zeggen, maar ik kan het niet betalen, Jep.
2: Dus, ik kan het niet betalen, dus ja, jij doet eigenlijk alsof.
1: Ja,
2: dat wil je,
1: ja,
2: dat
1: ik
2: wil
1: heb
2: je
1: één
2: zeggen.
1: Shirtje en dan hou het bij op.
2: Is dat zo?
1: Nou ja, nou, oké, okay, ja, wel meer, maar...
2: Je hebt wel wat meer, toch?
1: Ja, dat is waar.
2: Nou, oké, zullen we gewoon eens spelen?
1: Ja, wat heb je verzonnen?
2: Nou ja, we hebben 5 vragen en als je het weet, gewoon roepen. Zou ik zeggen.
1: Ja, okay.
2: Heb je een spannender muziekje of niet?
1: Een spannender muziekje?
2: Ja?
1: Een leuk
2: quizmuziekje?
1: Een quizmuziekje? Nou, dan overval je me wel even mee.
2: Oh ja, sorry.
1: Ja, nee, ja.
2: Ik denk, jij weet dat we een quizje gaan spelen. Ik denk, ja, hoeft niet hoor.
1: Even kijken, is dit een leuk showquizje? Nou, dat vind ik lekker. Kijk eens even.
3: Goed.
2: Ja, dit is wel lekker showy hoor, dit.
1: Kan je er ook goede verse over gooien of dat niet?
3: Ja, misschien wel.
1: Ja?
3: Maar ik ga niet freestylen.
2: Nee, dat weet ik niet. Nee, je lijkt me gek. Oké, vraag 1. Welk luxe modemerk staat bekend om de Birkin bag?
3: Hermes.
1: Ja.
2: Ja, kijk nou. Hoppakee, punt.
3: Ja, moeten we onze vinger opsteken als we...
2: Nee, gewoon lekker roepen. Welke designer staat bekend om de rode sol en richtte zijn eigen schoenenlabel op in 1991?
3: Louboutin.
2: Jarno.
1: Ja, nee, ja, ik kijk gewoon, hè. Het is
2: Milo tegen Jarno,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, ik weet het.
2: Milo tegen Milo.
1: Ik ben hier zo scherp hierin. Ja,
2: oké.
1: Okay, laatste, kom op.
2: In welk jaar opende Supreme zijn eerste winkel?
3: Ja, dat zou ik echt niet weten.
2: Oké, okay, dan noemen we...
3: 1960.
2: Ik zeg 1960?
1: Ik zeg 1985.
2: Jarno, jij zit er dichtstbij. 1994.
1: Oh, nou, kijk eens aan.
2: Ja, ja, ja.
3: Sorry, ik ging helemaal lef.
2: Ja. Oké, okay, van welk modehuis is de Peekaboo-tas?
3: Peekaboo. Nooit van gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet zo in de tassen eigenlijk. Nee.
2: Fendi.
1: Oh.
2: Ja, Fendi.
1: We schrijven mee.
2: Welk, dan gaan we naar de laatste. Welk luxe merk heeft de iconische Medusa als onderdeel van zijn branding?
3: Versace.
1: Ja, kut.
2: Ah,
1: ja.
2: Man.
1: Nou ja.
2: Nou ja,
1: wel duidelijk, hè? De man die er meer van weet. Nou, Milo laat het lukken.
2: De ongekroonde merkenkoning.
1: Zelfs de fucking quiz laat hij lukken.
2: Ja,
1: hij had gelijk. Ja, inderdaad, ja. Hey, Milo, nu zitten wij ook heel erg in de Dance 1000. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.
3: Ja.
1: Wat is voor jou nou de dance track de beste ooit gemaakt?
3: Dance track.
2: De meest iconische voor jou.
3: Ik denk wel een Swedish House Mafia.
2: Ja, snap ik wel.
1: Hmm? Ja, oké. Okay.
3: Ik zou het niet weten.
1: Beetje de...
3: meer into trap.
2: Trap.
1: Ah ja.
3: Ik sta niet in de dance.
2: Maar je rapt wel veel over house tracks.
3: Jawel, maar dat... Gewoon omdat, veel valt wel mee, toch?
2: Gewoon omdat het lekker werkt. Nou ja, jullie de Peerly hebben we. We hebben single. Ja, het zijn voornamelijk samenwerkingen.
3: Ja.
2: Ja. Nou ja, ik vind het goed werken.
1: Maar ik heb niet het idee dat je denkt van binnenkort moet ik echt een danceplaat uitbrengen.
3: Nee, zeker niet.
1: Nee, precies, ja.
3: Maar soms een uitstapje is wel,
2: ja, precies,
3: wel leuk.
1: Okay. Ja. Nou, lekker. Ja. Lekker bezig. Hey, begin dit jaar was natuurlijk dat Laat het Lukken Tour. Komt er binnenkort nog iets groots aan, wat we kunnen verwachten?
3: Ja, in januari sta ik in de Paradiso 2 keer.
2: Lekker.
3: En in februari in de Trix, Antwerpen.
2: Oh, dus je gaat België ook even overnemen.
3: Ja.
1: Lekker. En dan aan het eind van die concerten komt er dan nog een aankondiging naar iets groters. Een nieuw album. Wat,
3: Wellicht.
1: Ja.
2: Oh, ik zag 2 van die covers voorbij komen. het leek op alsof er een project aan zit te komen.
3: Ja, er komt wel wat leuks aan.
2: Ja?
3: Ja.
2: Kun je daar al iets over kwijt?
3: Mooi Boy Season.
1: Hey.
2: Mooi Boy Season.
1: Bam. En dat is lekker. Gaande. Laat je horen voor Milo dat het lukt. Yeah.
2: Kort is.
1: Oh god, ik draai hem nog een keer.
2: Dit gaat de muziek. Redactie voor de

0: Happiness is so sad. In de avonturen van Jarno en Jeppe. Nou Jeppe, ik weet inmiddels, ik ben geen sterren daten.
1: Nee, dat weten we dat, allemaal.
0: Maar
1: hoef je mij niet te vertellen.
0: Wat ik nu gezien heb, dit is een plek in Nederland waar je kon daten.
1: Ja.
0: Als je dat doet, ja, dan heb jij geen recht van spreken. Als je daar je eerste date mee naartoe neemt, ja, sorry hoor, maar dan kun je nog beter bij iemand thuis zitten en ervoor de sushi laten betalen, echt waar.
1: Mag jij hier nog iets van zeggen, ja?
0: Ja, dat mag ik, ja.
1: Ah, okay.
0: Ik zeg je zo meteen wat het is. Ah. Ook muziek van H en Ring My Bell komt eraan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
21: Ben je in Italië lekker dicht?
10: designermerken gaan shoppen.
20: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
20: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
21: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. JA21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op online bank Revolut te zitten, eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5 miljard. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
26: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
30: Vanaf 27 september...

0: ga weer op date, maar ik weet zeker waar ik diegene niet mee naartoe ga nemen. Ja, ik vind het bizar.
1: Ja, ik ook.
0: Nou goed, ik laat het zo meteen aan je weten. Eerst muziek van

0: Turen van Jarno en Jeb. Het is 10 minuten over 9. Jeb, ik heb gisteren iets gezien dat ik echt denk van... Oké, ik kan misschien niet de beste expert zijn in daten tegenwoordig meer. Qua splitten en zo. Okay. Maar ik vraag me echt af... Wie in de godesnaam gaat dit doen als eerste date?
1: Nou, vertel.
0: Nou, ik laat even het oproepje horen van de TikTok-pagina.
2: Ja. Wilde jij altijd alles op date bij McDonald's? Je droom liefde ontmoeten of gewoon met je date die je sowieso hebt? Dan heb je kans om te reserveren. 15 september organiseren wij de allereerste First Mac Date. Ik denk ter wereld. Dus schrijf je in. Er zijn al een paar aanmeldingen, maar we zouden het heel gezellig vinden als jij er ook bij bent.
0: Wie gaat er nou voor een eerste date naar de McDonald's?
1: Dan ga je met twee rietjes uit een McFlurry.
0: De enige reden dat je met een date naar de McDonald's gaat... is omdat je dan samen kan tongen in de auto. Er is verder geen andere reden om naar de McDonald's te gaan. Dat was in Hoogvliet gisteren. Hadden ze gedekte tafels bij de Mac... met een glas wijn waar dan Fanta of zo in zat. Of een McFlurry. Nou, het zit dus helemaal vol. Er zit daar een artiest die staat daar op zijn gitaar te tokkelen.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, echt waar, in Hoogvliet. En daar lag dan een menu met een prachtige versierd met rozenblaadjes lag daar op het bord. Nou, wat had je dan? Een Big Mac of Quarter Pounder... inclusief een drankje en sausje naar keuze... of een portie McNuggets to share...
1: Oh,
0: een McFlurry naar keuze... Wie doet dat nou?
1: Wat een armoede.
0: Ik vond dat, ja, zelfs dan kan je nog beter bij iemand thuis zitten... en de sushi splitten. Echt

0: Van Track of the Week is de remix van David Guetta. Gedaan door Gotye en Somebody That I Used To Know. Zeg ik dat goed? Nee. Gedaan door David Guetta. Voor Gotye.
1: Ja, voor Gotye.
0: That I Used To Know.
1: Ja.
0: Het wordt laat, hè? Dat,
1: ja, het wordt later en later.
0: Deze puber niet gewend.
1: Ja, het wordt elk uur later ook, hè? Eén uur is het andere niet.
0: Ja, nee, weet je wat het is? Ieder uur ben je dichter bij de dood.
1: Dat vind ik grimmig.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dat vind ik heel grimmig.
0: Maar het is wel wat het is natuurlijk.
1: Maar het is wel wat het is, ja. Ja,
0: welkom bij de avonturen van Jarno en Jeppe, waar de grootste blunder op de radio net is gemaakt.
1: Ja, hoe kreeg je dat nou weer voor elkaar, jongen? Ja,
0: dat, hoor je, dat hoor je zo. En ook Marshmallow komt eraan.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Ken jij de nieuwe

0: boek direct een proefrit.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: doneer.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Zijn we dit voor 9:30. Tijd voor je snelle weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige dag nog, vooral in het noorden en oosten van het land. De temperatuur die daalt naar een stijgen, wil ik zeggen. Die daalt naar een graad of 14. Morgen overwegend droog en maximaal 19 graden.

0: show, de avonturen van Jarno en Jeppe, waar wij eerder deze avond de grootste blunder hebben meegemaakt.
1: Ah, nou echt. Deze kan wel in het rijtje grootste blunders op de radio ooit.
0: Ja, het spijt me. We waren een hartstikke leuk spelletje aan het doen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Dan zijn we dus woorden aan het spiegelen. En toen gebeurde het volgende. Wij hadden lieve Loes aan de lijn.
1: Spiegeltje, spiegeltje, lekker gênant bedoel je.
0: Ja. Oh, je ook niet vaak trouwens, Loes, voor mannen, hè?
2: Nee, wel voor vrouwen.
0: Ja, hoe zit dat?
2: Nou, dat zit gewoon heel simpel, dat mijn stem zwaarder is dan de persoon.
0: Oh, zo. Oh, dan heb ik nu iets heel kuts gezegd. Excuses. Wij gaan door.
2: Je bent de eerste niet. Ja. Nee hoor, je bent de eerste niet. En duidelijk als de laatste niet.
0: Oh, wat erg. Nee, hoor. Nee, ik kom hier niet meer onderuit. Jeppe, neem het over. Ik heb nu pas door wat ik heb
3: gedaan. De avonturen van Jarno en Jeppe. Je nieuwe avondvriendjes.

0: zo nieuw dat ik hem nog niet ken.
1: Flair!
0: Lekker man. Flair door het oog van de nacht. In de Slam avondshow hebben wij een appje binnen zien komen van... die zegt, is dit jullie nummer? Ben ik vanochtend gebeld? Moet hij gewoon terugbellen en zeggen dat hij midden in een spel zit of zo?
1: Ja, een spel wat nog niet bestaat. Of we pakken gewoon het geluid. Wat is het geluid?
0: Oh ja, dat begint ook weer tegenwoordig.
1: We doen piraat het geluid.
0: Piraat het geluid, vind ik leuk.
1: Ja. Piraat het geluid.
0: Dan gaan we even een beetje in een jolige...
1: Ja. Heb je een muziekje van Pirates of the Caribbean of zo?
0: Ik pak wel iets anders.
1: Ja? Oké, zullen we gewoon gaan bellen?
0: Ja.
1: Oké, komt-ie. Nou. Even kijken.
2: Hey.
0: Hallo, Tim, goedenavond.
1: Tim.
2: Hallo.
0: Hey, Tim. Ik spreek met Arie en Peter van de Arie en Peter Show op Slam.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, sorry, we hadden jou vanochtend al proberen te bellen. Maar toen waren wij eigenlijk ook dus echt helemaal niet wakker. En jij eigenlijk ook niet. Dus goed dat we jou nou treffen dan maar live in de uitzending. Hey, Jatje, jij wou meespelen met het spel.
1: Piraat het geluid.
2: Ja.
0: Dus we laten zo meteen het piraat het geluid. Je mag zo meteen het geluidje raden. En heb je het nou goed, dan win jij 500 Ducati, jongen. Zijn voor jou.
2: Oké.
0: Dus ik zou zeggen, komt ie aan, hè? Goed, goed luisteren. Ah! Heb je dat geluid zo goed gehoord, Tim? Wil je het nog één keer horen?
2: Ja.
0: Dan gaat ie. Ah! Nou, dan is nu de taak om jou te raden. Wat is het geluid dat wij zoeken, Tim? Goed nadenken, het gaat om 500 Ducaten inmiddels in die zware schatkist.
1: Wil je het nog één keer horen? Nog één keer.
2: Wat voor iets zou het kunnen zijn?
1: Ja, nee, we gaan geen tips geven.
0: Het spel heet Piraat het geluid, dus goed nadenken.
1: Komt-ie weer.
0: Gaat-ie weer. Ja.
1: Nog één keer.
0: Ah, nu moet het toch
2: wel...
0: Ja?
2: Ik denk een... Vogel?
0: Een vogel?
2: Met... Die kou zegt?
0: Die kou zegt. Oké, want vogels zeggen dat vaker.
2: Nee.
0: We gaan even kijken naar de jury. Dat is fout.
1: Helaas, dat is fout. Dat is fout.
0: Weet nog een keer proberen.
2: Oké.
0: Nou dan gaan we het geluid nog één keer laten horen. Komt die aan, hè, Tim? Piraat het geluid. Goed luisteren. 501 Ducaten zijn het geworden inmiddels.
2: Even denken.
0: Ja, nee, neem de tijd.
1: Ja, we zijn er bijna.
0: Ik heb nu wel een antwoord nodig, Tim. Want Arie moet zo ook naar huis. Die moet zijn luier nog verschonen.
2: Ik heb geen idee.
1: Helaas weer fout.
0: Ik kan nog wel een kleine hint geven... Maar dat kost je wel 1 ducaten. Dat betekent dat de jackpot teruggaat naar 500 ducaten.
2: Oké.
0: Okay. Ja? Snoep, is jouw hint. Wil je het geluid nog één keer horen, anders?
2: Ja, nog één keer.
0: Nou, nog één keer horen dan. Maar dan gaat er wel weer een ducaat uit de jackpot. Er zijn nu 499 ducaten. Maar dat is nog steeds veel, Arie. Dat is niet normaal. Nou, dan gaan we nog één keer. En denk goed aan de tip, hè?
2: Kauwgom?
0: Oeh, maar het is niet goed.
1: Het is wel close, hoor.
0: Wil je nog een keer proberen dan?
2: Oké.
0: Okay. Ja, nou, laten we nog één keer horen. Laatste keer. Oh, dat is een ander geluid, Arie. Zo.
2: Het is snoep.
0: Ja, het is snoep, ja. Ja, het zijn 499 kaarten. Dat is natuurlijk wel veel.
1: Ja, ik denk niet dat we eruit kunnen komen.
0: Gaan we er niet uitkomen?
1: Weet je wat?
2: Nee.
1: Bel morgenochtend nog eens terug.
0: Ja. Morgenochtend komen we weer bij jou terug.
1: Ja?
2: Joop.
1: Ja. Oké.
0: Gaat er wel weer 1 ducaat uit de jackpot, hè?
2: Ja.
0: Tim, tot morgen.
2: Joep.
0: Hoi.
2: Fijne avond.
0: Fijne avond.

0: bandlid, de stagiair Ruben. Wat heb je vandaag geleerd?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Sorry. ik
0: tranen staan in je ogen.
1: Ja, echt waar. De hele tranen staan in mijn ogen van dit.
0: Zouden mensen denken dat wij gebloot hebben vandaag?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is niet zo. Wat heb jij geleerd, Ruben?
1: Ik heb geleerd vandaag om...
0: Ja, je hebt hier echt iedere avond weer de tijd om hier gewoon 3 uur lang over na te denken wat je hebt geleerd. Je kan het ook in het draaiboek zetten.
1: Laat het de volgende keer doen, ja.
0: Ja, de volgende keer. Nu heb je even niks geleerd.
1: Nou, ik heb vandaag in het systeem heb ik een wegwijs gemaakt.
0: Oh, in het systeem. Ja. Oké, okay, nou. Ja. En, hoe zit het met de politiek in Nederland? Morgen zijn wij er weer, de laatste van de week. De avonturen van Jarno en Jeppe. En morgen hebben wij iemand te gast, maar die weet dat zelf nog niet.
2: We hebben een special guest, eigenlijk mogen we wel zeggen.
3: En dat is best wel...
2: Je geeft er voor je.
0: Oké.
2: Maar ik heb er wel heel erg veel zin in.
0: Hij is hier morgen.
2: Ja. Groot, rond en klein is hij.
0: Toch?
1: Ja,
0: dat is hij. Tot morgen. Ik wilde nog een goede eindgrap, maar dat...
2: Ja, nee, je zat er even niet in, hè? Je kan niet altijd zes gooien.
0: Nee, dat is ook zo.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40%. Tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
17: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: Zo.
20: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon, was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland, dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het nieuws op Slam.
1: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Maxima.
8: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
3: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
8: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
22: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: Campina.nl/business.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Wij zijn klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En dit was het nieuws op Slam.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Lunchen doe je lekkerder met House in de pauze. Alle genres in één mix. Elke dag vanaf 12 uur.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo.
0: Music.
1: D.O.D. and Izzy Bizou. Careful.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Gooise vrouwen.
4: Of Friends. Waarom kiezen?
3: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
5: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op Slam.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
1: Warmer music. You stay in Sam Harper. Just a little.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 10:15 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.